0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Just Dance en Harper. Just a little. Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: Zeeland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Michiel. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. En wat even traging op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen de havens 5500, 5700 Merbedeweg en de havens 6200, 7000. Er staat een minuut of 10 vertraging, 2 kilometer file. De oprit daar is afgesloten. Ook flink wat flitsers. Je checkt ze allemaal in de Flitsmars-app.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Oosterveen.
2: Dat is 27 september, de Slam Dance 1000. We hebben er zin in. Zometeen een aantal opwarmertjes voor die Slam Dance 1000. Onder andere muziek van Bruno Mars, Lucas en Steve, Jamelia. En dit is Lost Frequencies.

0: Plus. M. On your smart speaker. Speel Slam.
1: Goedemorgen, strijders. Steek je neus eens even naar buiten. Ruiken jullie het ook? Het is bijna weekend.
0: Dit

0: Jamelia Superstar Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, het is 8 minuten over 6, dinsdagochtend. Nee, gelukkig is het donderdagochtend. 17 september. Ik hoop dat je goed gaat. Ik wil ook goedemorgen zeggen aan een Vlaamse politicus, Frederik Erens. Die zat deze week 13 uur lang opgesloten op een toilet in het Vlaams parlement. Hij ging afgelopen dinsdag rond 5 uur even naar de wc, maar het slot van de wc ging kapot van binnenuit en hij kreeg de deur vervolgens niet meer open. En hij had ook nog eens zijn telefoon op zijn bureau laten liggen. En hij heeft op de deur gebonkt, hij heeft om hulp geroepen, maar het gebouw was bijna leeg. Want nou ja, het was immers 5:03. En om 5:00, ja, je herkent dat wel. De luchtverversing viel vervolgens uit omdat die op een bewegingssensor werkt die in de voorruimte van het toilet zit. En pas rond 6:00 ochtends ontdekte een schoonmaker dat deze Vlaamse politicus vast zat op de wc. Toen heeft een beveiliger van de militaire politie deze Vlaamse politicus na 13:00 met een koevoet bevrijd. Nou, ik zat er wel over na te denken dat je dan net nummer 2 hebt gedaan. Dat dan de hele wc stinkt en dat je dan de deur niet open krijgt en de luchtverversing afslaat. Ik had er op een gegeven moment zelf een einde aan gemaakt, denk ik. Hele goedemorgen, Slam. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien over het land. Er staat een stevig windje vandaag en het wordt maximaal 19 graden.

0: met Bruno Mars, 24K Golden Magic bij Salem. Show. Ik voorzie deze ochtend een drukke ochtendspits. Ja, het gaat druk worden op de Nederlandse wegen. Maar erg druk. De meeste files in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. En ik zie ook dat die er weer aankomt vanaf 27 september.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
0: De Slam Dance Doezoe, ook wel genoemd onder de jeugd. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Je kan stemmen via slam.nl op de beste dance track of de track die jij het beste vindt. Je kan er tot 10 doorsturen. En als je gestemd hebt via slam.nl, maak je kans op 2 ADE Pro Passes. Dus 2 passen waarmee je naar elk feestje kan op het Amsterdam Dance Event. Je hoeft alleen maar bij de deur te verschijnen en je wordt binnengelaten. Slam.nl, stem op die Slam Dance 1000. Vandaag is de laatste dag, want ik ga volgende week naar Italië toe. Ik ben er dan niet. Dus dit is de laatste dag dat ik je wat inspiratie kan geven voor jouw stemlijstje. Ik heb de hele lijst 4 keer doorgekeken. Toen dacht ik, welke tracks ga ik typen? Dus ik heb de lijst van vorig jaar doorgekeken. De Slam Dance 1000 van 2025. Welke tracks moet ik jou tippen? En toen viel het mij op. Ik dacht, ik mis één nummertje. Ik mis eigenlijk één nummertje waarvan ik dacht, die moet eigenlijk wel in de lijst staan. Hij staat er niet in. Tot zover heeft hij niet in de Slam Dance 1000 gestaan. Ik kan dus alleen maar de conclusie trekken dat we hem zijn vergeten, omdat hij zo lekker is of zo. Ik weet niet wat het is. Daarom heb ik vandaag 3 tracks die niet in de lijst staan, die daar wel thuis horen. Mijn mening. Je kunt erop stemmen. Het is steminspiratie.
2: Nummer 1001.
0: Deze stond vorig jaar op 1001. Ik heb het even uitgezocht en dus niet in de Slam Dance 1000.

0: Hoort toch thuis in de top 100 van de Slam Dance 1000? Stemmen geblazen dus op slam.nl voor de Slam Dance 1000. Op nummer 1002 staat dus ook niet in de Slam Dance 1000.
1: Nummer 1002.
2: Barbra Streisand.

0: is ik nodig je vooral uit om op deze te stemmen. Hoort wat mij betreft ook wel thuis in de Slamdance 1000. Op 1003 troffen we vorig jaar...
1: Nummer...
0: 1000 en... 1000 en... 1000 en...
1: 1003.
0: Ja. Hij moest even zoeken. Marlon Hofstad, DJ Daddy Trends. It's That Time stond ook niet in de Slamdance 1000. Dan vraag ik me af, hebben we lopen slapen met z'n allen? Waarom staat dit niet in de Slamdance 1000? En het is volledig onze schuld, hè? Want je kan er dus op stemmen via slam.nl. Als je gestemd hebt op de Slamdance 1000, maak je kans op 2 ADE Pro.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion bij Slam. De vroege ochtendshow. Zometeen in de Slam ochtendshow. Een vrijgezellenfeest voor mijn collega Anul, die gaat trouwen volgende week. Het is een vrijgezellenfeest op de radio. Dit is nog nooit eerder vertoond. Bijzenders meemaken. Superleuke editie van de Slam ochtendshow later deze ochtend. Zometeen hier op Slam. Japanners worden massaal 100. Dat is niet te geloven. Er zitten meer dan 100.000 Japanners in Japan die 100 jaar zijn of ouder. Wat is hun geheim? Hoe worden wij ook 100? Je hoort het zometeen. En ook Axel komt eraan met Whatever Turns You On. Dus blijf luisteren.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld.
14: 15.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Een hele goede morgen, Slam. Het is 1 minuut over half 7, weerbericht van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien over het land. Er staat een stevige zuidenwestenwind en het wordt vandaag 18 of 19 graden. Dan de wegen af met flitsmars. Het begint al langzamerhand druk te worden op de Nederlandse wegen. Er staan 5 vertragingen en alle 5 duren langer dan 10 minuten. Eentje op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel, 1 minuut of 20, 3 kilometer daar. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp, 1 kwartier, 8 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avoorn en Purmerend-Noord, 1 minuut of 10, 2 kilometer. Op de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Geldermalsen en Waddenooien treffen we 1 minuut of 20, 2 kilometer. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen de Thomassen-tunnel en de havens 6200-7000 staat bijna een uur vertraging, 9 kilometer file. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. De rijstroken zijn dicht. Het wegdek is een slechte toestand of zo. Ik weet niet hoe dat komt, er zal wel iets gebeurd zijn. Maar er staat daar in ieder geval flink wat file op de A15. Het laatste nieuws krijgen we van Michiel Frazenstorm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: Dag 2 van de politieke beschouwingen en de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Michiel en tot zometeen. Zometeen gaan we het horen. Japan telt inmiddels 107.677 mensen die 100 jaar zijn of ouder. En hoe word je nou 100 jaar of ouder? Wat is het geheim van die Japanners?
2: Marijn Oosterveen.
0: Heel veel sushi-kanen. Nee, je hoort het zometeen. De muziek van Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Na Another, dit is Talk To You bij Slam.

House in de pauze stoppen van Jay-Z, Alicia Keys. Empire State of Mind hoorde je bij Slim. In de vroege ochtendshow moet het hebben over Japanners. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 mensen van 100 jaar of ouder. 107.677 mensen in Japan zijn 100 jaar of ouder. En Japan heeft na Monaco relatief gezien, als je het in verhouding zet tegen het totaal aantal inwoners van een land, de meeste 100-plussers. Nederland heeft er ook een aantal. 2500, 2500. Maar dat zijn er gewoon relatief gezien veel minder dan Japan. Hoe kan dat dan? Japanners worden gemiddeld ouder dan Nederlanders. Japanse vrouwen leven gemiddeld 5 jaar langer dan Nederlandse vrouwen, bijvoorbeeld. Een hoogleraar heeft het antwoord. Volgens hoogleraar David van Bodegom zit het geheim vooral in gedrag. Japanners roken minder, die bewegen meer, die leven heel erg gezond, die eten niet te veel en die gaan op tijd naar bed. Discipline spreekt in het leven van een, of speelt in het leven van een Japanner een grote rol. Snoepen bijvoorbeeld, gewoon chocolaatjes, chipjes, snoepjes, weet ik het wat, dat is volgens hem iets voor kinderen. En overgewicht wordt sneller gezien als een gebrek aan discipline. Dus op het moment dat je wel te dik raakt in Japan, een beetje vet op de botten krijgt, dan je wordt aangekeken. Dat wordt niet gewaardeerd in dat land. Dus het wordt een beetje weggestaard. Het voorbeeld daar in Japan is, heel veel mensen hebben een moestuin. Lopen veel door bergachtige landschappen. Die aten weinig bewerkt voedsel. Dus ze leven gewoon heel erg gezond. Ze snoepen weinig, ze roken niet, ze bewegen veel. Ja, je hoort het als allereerste beslem. Als je 100 wil worden, dan moet je veel bewegen. Je moet niet roken, je moet gezond eten en je moet op tijd naar bed. Eigenlijk gewoon een heel saai leven dus, zou ik willen stellen. Ja, toch? Maar het werkt wel, want 107.677 Japanners zijn daardoor 100 jaar of ouder geworden in gezonde toestand. En ik hoop in ieder geval dat jij gezond oud wordt, dat ik gezond oud word. Ik merk om me heen dat oude mensen, familieleden of vrienden, familieleden, dat die last krijgen, oude mensen in ieder geval, van Alzheimer of Parkinson. En dat is natuurlijk vreselijk. Als je tussen die twee kan kiezen, dan zou ik graag dement willen worden. Want je kunt beter vergeten je biertje te betalen dan hem omver te stoten.

0: you. Zit ik erin? Zit ik erin? Ja, ja, ik zit in de uitzending. Marijn, hey, goedemorgen, Anul hier. Ik ben onderweg naar de studio in mijn supersnelle auto. Maar ik ben bang. Wat kan ik verwachten? Jij zei een vrijgezellenfeest op de radio. 3 uur lang vanaf 7 uur. Ik heb een schone onderbroek mee. Ik ben er zo.
1: Nieuwe muziek.

tip voor jouw stemlijstje. Voor de Slam Dance 1000. Coulter, hey everybody bij Slam in de vroege ochtend. Zometeen de Slam ochtendshow. En daarin vieren wij het vrijgezellen bestaan van mijn collega Anouk Hendricks. Die gaat trouwen, dat is volgende week dinsdag. Mensen die het adres willen hebben om de wedding te crashen, stuur maar een appje naar de FLSlam. Ik stuur gewoon het adres door zonder dat hij het ziet. Het wordt een superfeest. Het vrijgezellenfeest van die bruiloft van mijn collega. Dus zometeen in de Slam ochtendshow. Wij zijn eens meemaken. Exclusieve radio, dit heb je nog nooit eerder gehoord. Zometeen in de Slam ochtendshow. Wat wel gelijk blijft zoals andere edities. Als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dus als je goedemorgen stuurt in de app van Slam, dan krijg je sowieso een handgeschreven appje terug van dan wel Marijn Oosterveen, dan wel Anouk Hendricks of de stagiair Mika. Die kan ook een aardig mopje typen. Het een van de drie gaat een appje terugsturen in ieder geval. En je maakt ook nog eens kans op exclusieve Slam goodies. De Slam House in de pauzekousen, de Slam Bucket Hat of de Slam Fanny Pack. Wil jij die winnen, dan heb je goedemorgen in de app van Slam om kans te maken op die super Slam prijzen. Slam coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Mijn Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Zijn ze weer klaar?
6: QuickFit en weer verder.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij een naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Thank you. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister zal het wel weten. Ja, ja. En ik mag het voorlezen. De A15 Tiel en Brugge over de Linge daar 11 minuten. En op de A15 Meteren en Waddenooien 24 minuten. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 is het wel echt verschrikkelijk druk aan het worden. 9 kilometer. Een oplopende file tussen Rozenburg Centrum en Veerpont Engeland. Elbeweg daar nu 50 minuten gemeld. Dan ook nog een kwartiertje op de A27 Gorkum Lexmond. En de A28 tot slot 3 kwartier, 9 kilometer. Ook een flinke jongen, zeg. Nijkerk Amersfoort, dat komt door een ongeluk wederom. De Slam Ochtendshow, ik ben een beetje nerveus, merk ik. Want het zou dat deze ochtend gaan gebeuren.
13: Ja.
12: Mijn vrijgezellen.
13: Maar het eerste half uurtje is wel redelijk...
12: Lekker. Oh, top. Dus ik kan gewoon een eerste luisteraar gaan uitzoeken. Nee, oh, leuk. Nou, het lijkt me zo top als jij dat vandaag een keertje wordt. Heb je nog geen Slam merchandise? Nou, dan wordt het hoog tijd. Heb je al wel iets, dan wordt het tijd dat je de collectie compleet maakt. We hebben de House in de Pauze kousen. Ik heb ze aan toevallig. Ik haalde ze net uit de verpakking. Heerlijk man, als je de eerste bent die sokken aan heeft. We hebben ook de Buckethead en de Fanny Pack. Je mag wat uitzoeken. App gewoon een goedemorgen. Dan weten we vanzelf dat jij wil winnen. Goedemorgen appen naar de Slam WhatsApp. Super makkelijk. Tot zo dan.
0: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
12: En een gigantische prijs te winnen als jij stemt voor die Dance 1000. 2 ADE Pro Passes, daarmee mag je naar elk feestje. En nu een kleinigheidje als jij de eerste luisteraar wordt. Een Slam Goodie. App een goedemorgen. En zoek je eigen prijsje uit zo.
15: Yo, good morning.
16: We're the best.
17: You're listening to the morning show with Anul en Marijn.
12: Ja man, goedemorgen.

0: Lekker onderweg met razende Robin Schulz hier.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Ochtendshow.
0: En Oliver Tree natuurlijk daarop. Het is 7:08.
3: Hey Anou, daar ben je.
0: Ja, hey, jij bent er ook weer. Ook Marijn present. Nou, dan zijn we compleet met een nieuwe Slam Ochtendshow. En dit is de laatste voor onze vakantie. Dat is vaak onze beste. We hebben hier eigenlijk het hele seizoen naartoe gewerkt. En we kunnen niet wachten om nu al die punten te gaan scoren.
4: Ja.
0: Ja, ik laat het een beetje aan jou vandaag merken.
4: Heel goed. Ja, je moet het even over je heen laten komen.
0: Ik heb net, ik denk een half uur naast een bierfiets gereden, die dus achterop een grote aanhangwagen stond. En ik dacht, het zou toch niet dat ze een bierwagen nu ook naast mij laten rijden. Om me te intimideren.
4: Oh ja.
0: Om wat er nog gaat komen vandaag. Ja. Want dit zou dan mijn vrijgezellenfeest zijn.
4: Ja.
0: Want ik ga trouwen.
4: Jij gaat volgende week trouwen.
0: Ik ga volgende week trouwen. Oh. En nou, daarvoor moeten wij het land uit. Jij gaat mee. En nou, deze ochtend zou er wel eens iets kunnen gebeuren. Ik vind het ook spannend dat de studiodeur open staat.
4: Oh, no, die mag dicht hoor.
0: Nee, oh, okay,
4: dit niet. Half uur is nog redelijk. We moeten eerst even gewoon.
0: Nou, kijk, ik luister dan naar die nieuwe jongens in de avond van Slam. Hè? Jarno en Jeppe. En die lopen elkaar de hele avond te naaien op de radio. Ja. Met een ex die ineens aan de lijn hangt. Ik ben ineens bang dat al mijn exen zo meteen binnenlopen of zo. Dat jij iets geregeld hebt.
4: Dat, nee. Dat zullen er ook niet veel zijn.
0: Ik krijg nog een hoop geld van me, kan ik je vertellen.
4: Oh.
0: Nou, Nou, we laten het allemaal over me heen komen. Is dat een goed idee?
4: Nee, ik denk dat dat de bedoeling is. Dat is het enige wat je moet doen vandaag.
0: Ik ga gewoon achterover leunen en we zien het wel.
4: Achterover leunen en we zien het wel.
0: Orde van de dag.
4: Orde van de dag.
0: Nog nieuws?
4: Ja, nieuws. Ik heb heel raar gedroomd, mag ik dat zeggen?
0: Oh, tuurlijk. Ja, je mag
4: ik heb gedroomd
0: stellen.
4: Over Martin Garrix.
0: Martin Garrix?
4: Ja. Dat ik hem tegenkwam in een supermarkt. Maar die supermarkt was ook een soort park en het was ook een soort gymzaal. En dat ik hem toen aansprak, dat ik vroeg of hij bij ons langs zou komen op AD1. Toen raakten we aan de praat. De supermarkt stond ook in Goor, waar ik eigenlijk vandaan kom. Hof van Twente.
0: Je bent Martin Garrix in Goor tegen.
4: Ja, en daar had hij ook een huis. En wat opvallend was, hij zei dat hij had een hond ook. En die hond heette Christiano of zo. En wat opvallend was, hij zei dat hij het Spruit. Dus ik weet dat er was op een gegeven moment een moment dat ik vroeg van waarom woon je hier in Goor? En dat was dan vanwege zijn ex. Maar hij noemde zijn ex de hele tijd een spruit. Altijd als hij het over mij had hij het over een spruit. En ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb het woord spruit nog nooit gehoord. Ja, tenminste, niet in deze
0: context. Niet liefkozend. Nee. Goh, man, zat je aan de LSD weer?
4: Nee, maar het was wel een koortsdroom. Het was eigenlijk een soort Slam Ochtendshow.
0: Je hoorde als eerste hier bij Slam. Martin Garrix heeft een hond genaamd Spruit.
4: Nee, Christian.
0: Christiano.
4: En al zijn vrouwen noemt hij Spruit.
0: Ja, en hij komt bij de Albert Heijn in Goor. Nou, dit hoor je echt nergens anders. Nieuwe prijzenplukker Bram Krikke, de oud-slam-dj, is genomineerd voor de televisiering Talent. Samen met zijn vrouw presenteerde Bram Beauty and the Geek voor Prime Video. Hey yo Bram, heb je eigenlijk ook je programma's van de concurrenten bekeken?
5: Nee.

0: Anke, ik kom uit Gelderland. Ik zit al lekker in de auto naar school, omdat ik een omscholing aan het doen ben. Dus vandaar dat ik al zo op tijd in de auto zit.
1: Alright, hey Anke, welkom in de ochtendshow.
0: Dankjewel.
1: Gelderop de gekste, dat herinner ik me nog van vroeger, dat filmpje. Ken jij die, ken jij dat jongetje toevallig?
0: Nee, ik ben pas recentelijk verhuisd naar
2: Gelderop.
3: Oh ja.
2: Ik ben helemaal gek.
1: Oh ja.
2: Ja,
4: gekste. Juist. En wat zijn uw hobby's?
2: Van alles. Schaatsen. Kloten.
4: Kloten? Ja, er wel eens gesnoven of iets. Drukjes gebruikt.
2: Ja,
1: een lijntje snoven. Joost van 13 jaar in Gelderop.
5: Ik moet zeggen, toen jij zei Gelderop de gekste, ik herkende het filmpje niet toen jij het zei, maar toen ik het hoorde, dacht ik, dit heb ik wel gezien. Maar hij zegt ja. Heel, het is een Gelderop de gekste. Het is natuurlijk ook een soort, is de Achterhoek, wat zal het zijn?
1: Ah, dit is een van de eerste internetmemes in ieder geval uit die kant. Is Gelderop Achterhoek? Nee, toch?
5: Of is het Brabant?
0: Hey, Brabant, ik ben net naast Eindhoven.
5: Oh, dat verklaart ook wel een beetje het accent, ja.
1: Hoe kom je naar de Achterhoek, man? Daar kom je zelf vandaan. Hey, en Anke, wat voor omscholing doe jij? Wat ga jij worden?
0: Ik ben aan het omscholen naar elektrotechniek.
1: Nou ja, dat meen je niet.
0: Ja, en ik kom uit de horeca, dus...
1: Oh. En waarom heb je dan zo die switch willen maken?
0: Ja, het bekende verhaal. Geen lange dagen.

0: zou altijd nog kunnen. Ja.
1: Oké, en hoe lang duurt die opleiding nog voor jou?
0: Ik heb nu 3 maanden een soort bootcamp, maar ik begin volgende week ondertussen ook al half te werken in het team. En in totaal duurt de opleiding 1,5 tot 2 jaar.
1: Kijk aan, nou, je klinkt als een groot talent, Anke. Volgens mij ben je er zo.
0: Ja, dat hoop ik wel.
1: Zullen we dan even speciaal voor Anke even een stukje elektrotechniek draaien? Dat vind ik altijd leuk. Ze zijn zeldzaam, de elektrotechniek in de opleiding. Dus,
2: elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek.
1: Dat is leuk, hè, Anke?
0: Zeker.
1: Dan mag je wat uitzoeken van ons. Wil je de house in de pauze kousen, de fanny pack of ga je voor de slam buckethead? Oh, wacht even. Stop. Contact. Ja. Nou, zeg het maar. Wat wil je hebben?
0: De fanny pack, doe maar.
1: Ja. Ja, want daar kunnen natuurlijk al die moersleutels in. En die, alles wat jij nodig hebt bij het werk.
0: Juist.
1: Veiligheidsbril. Stuur me naar je op, Anke. Mooie dag.
0: Dankjewel. Jullie ook. Succes nog.
1: Kwart over 7.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen Nederland. Mijn naam is Sven. En het getal onder 1000 is denk ik 845.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 108 euro.
1: Ja, helaas. Is niet anders.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
2: Meer muziek. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Armin van Buuren. Tegenwoordig ook als drag queen te boeken. Everlasting. Het is bijna 7:30. De Slam ochtendshow hier. Het is een gekke show. Het is de laatste voor de vakantie. Ik ga trouwen. En Marijn, die heb ik al een kwartier niet gezien. Het is de mooiste dag van mijn leven eigenlijk. Ik dacht dat dat dinsdag zou zijn op de bruiloft. Maar dat Marijn al een kwartier weg is, dat stemt mij heugelijk. Ik ben heel benieuwd wat er dan zometeen binnenkomt hier in de ochtendshow. Voor de rest, ja, ik ga gewoon maar doen waar ik goed in ben. Dat is muziek draaien vooral. Ik heb Kygo, Selena Gomez en deze Slam 40 topper voor je. Age en R&B na de korte break. Hou Slam lekker aan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: De Beter Pikken Buddies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
10: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op, Karwei. Maak je huis mooier.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Ken jij de nieuwe volledig

0: boek direct een proefrit.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: What's up, Slim? Goedemorgen, het is 7:30 en vandaag gaat het weer nogal omslaan. De dag is droog begonnen en hier en daar zie je ook de zon. Maar er komen stevige buien aan en een harde zuidwestenwind. 18 of 19 graden. Gooi even een jas in je auto als je nog moet vertrekken. Je gaat hem nodig hebben. Hoe is het op de weg, Flitsmeister, met de grootste files nu? De A1, Twello, Voorst, 13 minuten door een auto met pech. A15, Deel en Wadenooyen, 23 minuten door een ongeluk. En op de A15 moet je rekening houden met een half uur file helaas. Tussen Rozenburg, industrieterrein Pothof en Dintel Havenbrug. A20 dan, Prins Alexander, Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten. Een file van 40 minuten op de A28, Nijkerk-Hoevelaken, 6 kilometer. En de A50, Waterberg-Hoenderlo, 11 minuten door een ongeluk. A58 is de ene laatste grote gemelde file. Tussen de Baars en Moergestel, 20 minuten. En nog een kwartiertje op de A67, Zomeren. En daar is het dorpje weer, Geldrop de gekste. Het is een kwartier file. Dan even het laatste nieuws. In een half minuutje up-to-date, dankzij Michiel.
10: Goedemorgen.
9: Hallo jongen.
10: Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot in de nacht... maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid... voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken... staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst. Maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
9: Hey, daar is Marijn weer. Hij komt binnengelopen.
11: Ja, en ik heb een gast meegenomen die zich even aan het omkleden.
9: Er is iemand zich aan het omkleden voor het feest.
11: Nou, het is meer dat we dachten. Wij zaten natuurlijk te bedenken van wat gaan we allemaal doen. En je hebt natuurlijk druk een eerste dans natuurlijk ingestudeerd. Ja, welke moves ga je de rest van de avond maken?
9: Super.
12: Anul en Marijn.
11: Maar welke stijl denk je dat zij geeft?
9: Oh ja.
11: Nou, ik geloof het niet.
9: Ik heb er net gezien, ik heb een vermoeden. Nou, we gaan het zo horen hier.

0: Selena Gomez, die laatstgenoemde, is ook getrouwd laatst met Benny Blanco. Heb jij hem wel eens gezien? Jongens, er is nog hoop. Je kan gewoon trouwen met Selena Gomez. Nothing is impossible. De Slam ochtend show, ik ga ook trouwen. En daarom was Marijn even weg, want deze ochtend is mijn vrijgezellenfeest.
1: Ja.
0: Dat is wat ik gehoord heb.
1: Ja, dat klopt.
0: De collega's hebben iets geregeld.
1: We hebben een aantal activiteiten geregeld. En de eerste activiteit, die is gearriveerd. Ze zitten in de studio, dat is Georgina Gums. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo Georgina.
2: Ja. Hi.
0: Aangenaam. Welkom. Wat kom je doen?
2: Ik kom twerken.
0: Ach, wat super.
1: Ja. We zaten eigenlijk te denken voor je vrijgezellenfeest. We weten, je hebt een eerste dans ingestudeerd. En dat zal ongetwijfeld een heel mooi moment zijn. Maar ja, wat ga je de rest van de avond doen? En zodoende ben ik even met Dance for Your Pole gaan schakelen. Dat is al meer dan 10 jaar de Dance and Pole studio in Amsterdam.
0: Oké.
1: En die zeiden van, wij hebben een super instructrice. Die kan twerkles geven. En wij denken dat dat heel erg leuk is voor de bruiloft. Zij doen heel veel vrijgezellenfeesten ook voor allerhande mensen.
0: Oh.
1: Dus als je zelf binnenkort gaat trouwen, kan ik het alleen maar aanraden. Want we gaan nu een soort voorproefje krijgen van een super twerkles.
2: Ja, maar,
0: ik moet mee twerken.
2: Ja, je moet mee twerken.
0: Maar ik heb echt geen akka.
2: Kom goed.
0: Okay. Kan ik er een kus in stoppen? Het moet er wel op iets lijken dan. Oh, maar Georgina, jij gaat dan mij leren twerken?
2: Ja, ik ga je leren twerken.
0: Okay. Yes. En heb je bepaalde muziek nodig? Ja, we hebben het wel allemaal.
2: Zeker, ja. Twerkmuziek. Dus je weet van Cali Boy, Bukusam.
0: Ja, maar ja, op mijn bruiloftfeest ook mijn oma staat er, hè? Dan ga ik Bokusam.
1: Ook jouw oma kan twerken.
0: Ja, dat kan ik zeker leren, ja.
1: Georgina heeft een aantal goede tips. Daarmee kan iedereen twerken.
0: Oh. Gaan we dat...
1: Zou je kort wat tips kunnen geven? Dan kunnen we achter de schermen even oefenen. En dan gaan we dat daarna voor het echt doen.
2: Ja, zeker. De eerste tips is... De eerste regel is hand op je knie.
0: Hand op je knie, ja. Oké.
2: Tweede regel is een hollerige rug.
0: Oké.
2: En we gaan niet knie twerken. We gaan alleen met onze onderrug en de bekken twerken. Dus het is niks te doen met je knie.
0: Juist.
2: Dus dat is eigenlijk... En gewoon gezellig hebben, dus just have fun.
0: Oké. En hoe kwam je erachter dat je talent had om te twerken?
2: Het zit in mijn cultuur, kun je zeggen. Ja. Want ik ben vanuit Aruba.
0: Oké.
2: En ik begon te dansen op mijn 3-jarige, maar niet twerken. Toen ik tiener was, dan begon ik wel... Even te twerken.
0: Oh, jongens, jullie hebben wel een twerkgrootheid geregistreerd.
1: Nou, dat zou ik willen zeggen.
0: Gewoon jaren ervaring. Ja. Leuk zeg. Nou, dan gaan we even oefenen. En dan zo meteen even dansen.
1: Doe het voor tegen.
0: Dan gaan we even goede muziek erbij uitzoeken. Wauw.

0: een gekke show. Want het is mijn vrijgezellenfeest. En er zijn allemaal mensen die ik nog nooit gezien heb. Dat is nieuw. Ja. Op het vrijgezellenfeest komen vaak je vrienden. Maar ik maak nieuwe vrienden. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Er staat een meneer in een lange regenjas in de studio.
1: Ja, Art. Ja.
0: Art met een hele grote handen. Dat viel mij op meteen. Hij kneep me ook hard.
1: Ja, hij is van te aanpakken.
0: Hij zegt, ik weet niet wie jij nog meer hebt geregeld.
1: Ja, dus maak je borst maar nat, want hij heeft ook een super verrassing voor je.
0: Oké, nou dat komt later dan. We zitten nu met Georgina hier in de studio. Je hebt mij net leren twerken, jongens. Ik heb net tijdens de muziek van Daft Punk op Slam gewoon even twerkles gehad. Welk onderdeel ging het beste?
2: Die grinden.
0: Ja, dat grinden, dat kan ik. Ja, dat grinden, dat is helemaal mij besteed.
1: Ja, het moeilijke is, ja, de beelden. Ja, het is jammer dat radio is. Je kan het niet zien, maar we zullen later deze ochtend...
0: We gaan de beelden ontwikkelen.
1: Ontwikkelen en we moeten wel gelijk bijzeggen dat het op eigen risico bekijken is.
0: Ja, het was wel... Ik vond nogal wat. Want ja, het is echt knap wat je doet. Ik heb het net gezien. Je moet je rug inderdaad hol maken, naar voren leunen, de kont naar achter. Maar jij beweegt echt alleen je kont.
2: Ja, klopt.
0: Of zeg jij kont trouwens? Sorry.
2: Nee, je kan kont zeggen hoor. Okay.
0: En dan geef jij dus echt twerkles, ook in het dagelijks leven.
2: Ja,
0: maar doe je dat ook vaker voor mannen zoals ik? Zo'n blanke dertiger?
2: Ja, ik krijg allerlei culturen, vrouwen,
0: echt?
2: Mannen. Iedereen.
0: Iedereen kan twerken, zeg jij?
2: Iedereen. Hoe zeg je... If they just have fun with it. Ja. Dat kun je zeggen.
0: Ja, we hebben wel flink wat gelachen net al.
2: Ja.
0: Goh. Ja, en dan is nu de generale, zeg maar.
1: Ja, nou, nu is eigenlijk de uitvoering.
0: De uitvoering nu zien. Is nu al aangebroken. Dus ik zie ook al welk liedje er wordt klaargezet hier bij Slam. Nou, dat weet ik genoeg. Georgina, wil je dan weer naar mij toe komen?
2: Zeker.
0: En dan gaan we gewoon even laten zien wat wij kunnen. Want,
2: komt goed.
0: Babbelin, wat ga ik nog meer doen? Grinden, jongens.
2: Grinden.
0: Alles komt voorbij.
2: We moeten nog shaken.
0: Oh, we moeten nog shaken. Er komt nog een
2: nieuwe billenspieren.
0: Juist. Nou, hey. Het is een soort Goedemorgen Nederland met de Olga Commandeur. Alleen ja, die van mij, die is nog net wat cooler, vind ik. Georgina, kom deze kant op. En nou, dan hoor je vanzelf ook liedje nu op Slam. Busy.

0: Papi.
1: Nou, Georgina, doe ik het goed? Jij zegt net, ze zegt, ik ben helemaal kapot, man. Dat is echt een workout.
2: Nou,
1: ja, wat te gek dat ik dat geleerd heb. Maar ze zegt net tijdens een move van doe alsof je je poep omhoog weer intrekt. En ik doe het meteen.
3: Meteen.
1: Ze zeggen, jij weet precies hoe dit moet. Ik wist het niet. Maar als je iemand ziet twerken in de club, kun je dus ook denken, die houdt even zijn behoefte in. Ja, en dan gaat het wel.
2: Ja, het gaat helemaal goed komen op de bruiloft, heb ik gezien.
1: Ah, dankjewel, Georgina. Ik heb echt waanzinnige moves geleerd. We hebben het ook allemaal even gefilmd. Dus ik ga nog even kijken of het online mag van Instagram. Aan jou heeft het niet gelegen. Dankjewel. Nee. Wat kan je dit waanzinnig.
3: Dankjewel.
1: Waar geef je les nog één keer?
3: Nou, dance for your poem. En bij Haarlemmerplein, tussen de bogen.
1: Nou, als ik het kan, jongens, dan kunnen jullie het ook. Dus,
2: dance for your poll, check it out.
3: Check it out.
1: Ik zou die kant op gaan. Leuk voor je eerste dans mogelijk.
2: Ja.
1: Dankjewel, Georgina.
3: Alsjeblieft, fijne dag verder.
1: Yes, ik ga verder twerken.

Goedemorgen Slam, Frankie Rizzardo, Shinjuku. Het is bijna 8 uur. Gisteren heeft Max Verstappen die beruchte kartrace gereden voor Disney+. Heb je daar iets over gehoord? Max die startte als 101ste helemaal achteraan. En hij moest dus 100 autootjes in te zien halen. Is hem dat gelukt? En wat komt er nog meer voor lijps aan op streaming? Dit keer Netflix, die hebben ook echt iets lijps aangekondigd. Dat zo dadelijk en ook deze drie...

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.

0: Ziggo.nl/business.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
14: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
15: Dank je.
14: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
15: Geen idee.
14: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
15: Ja.
14: Waarin dan?
15: Weet ik nog niet.
14: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Zo.
16: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jetten om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Wauw, dan wil je in de Tweede Kamer werken, zit je de hele nacht op de Kleine Kamer. We gaan even naar de weg toe, Flitsmeister, met files op de A1 Deventer-Voorst. Een kwartiertje nog. A15 Brielle en de havens 6200 tot en met 7000. Daar 25 minuten, de oprit is helemaal dicht. A15 Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, 20 minuten. A15 Deel, Wadenooie, half uurtje door een ongeluk. En ook nog 30 minuten op de A50, Grijsoord en Hoenderloo. De laatste grote gemelde file hier bij Slam op de A58. Moergestel en brug over het Wilhelminakanaal bedraagt een kwartiertje.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. In de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
0: Hey, goedemorgen Slam, daar zijn we dan met de ochtendshow. Zometeen ga je het horen, is het Max Verstappen gelukt om zijn crazy car challenge van gisteren te winnen. En meer muziek nu, hier in de ochtend.
26: Hey Anou, het is Ben Vrijdag, hè? Max Marathon! Slam.

0: staan we dan, Marijn? Buiten op de parkeerplaats.
1: Buiten op de parkeerplaats. Het begint ook een beetje te regenen. Merk ik nu.
0: Ja, fijn dat ik mijn jas binnen mocht laten. Je zei super. niet nodig. Nu staan we hier op het parkeerterrein van Slam. Het is mijn vrijgezellig feest.
1: Ja.
0: En ik kom buiten. En ja, dit is wel een droom die uitkomt. Ik had het niet gedacht, maar hier staan alle favoriete collega's. Ik mag ze ook vrienden noemen. En een bierfiets.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Eindelijk gaan we bierfietsen. Dit is echt wel een droom.
1: We hebben het er al heel lang over. En nou, ik heb Art benaderd van damtours.nl. Die doen alle handen vrijgezellenfeest. Want dit is ook de enige regio in Amsterdam waar je mag bierfietsen. Dat mag nergens in Amsterdam, toch? Alleen op Sloterdijk.
0: Ja,

0: Ja. Heerlijk.
1: Hoe gaat het normaal in zijn werk? Jullie organiseren vrijgezellenfeesten. Mensen nemen plaats aan de bar. Er stuurt iemand, er wordt bier gedronken.
2: Ja, we hebben altijd een bestuurder aan boord. En we starten dan altijd op de Ronenweg 2. En dan rijden we dus een rondje. En we hebben meestal onze chauffeurs, zoals Mo en Moerad. En een hele clan van jongens van buitenaf.
0: Van mij heeft Mo tegen mijn auto aangezeten laatst. Dat zou kunnen, toch? Met de bierfiets?
2: Nou, dat valt wel mee.
1: Okay. Moet je ook een speciaal rijbewijs hebben voor dit apparaat?
2: Nou, kijk, we adviseren wel natuurlijk dat je gewoon een rijbewijs hebt. Want dan weet je ook de verkeersregels. Ik bedoel, anders wordt het helemaal een chaos natuurlijk. Dus, en ze worden natuurlijk ook, als we beginnen met een nieuwe bestuurder, dan worden ze ook gewoon eventjes ingewerkt.
0: Echt?
2: Ja.
0: En jij stuurt alleen, toch? Wij drijven hem aan met z'n allen.
1: Ja, wij gaan hem met z'n allen aandrijven. Ja.
2: Dit is echt free energy voor de chauffeur.
0: Ik vind het zo grappig, want ik zei nog tegen jou, Marijn. Ik heb vanochtend op de snelweg naast een bierfiets gereden die op een aanhanger stond. Ja, dat was jij, Hart. Ik heb ongeveer een kwartier naast je gereden. Toen dacht ik, het zou toch niet? Nou, ik vind het ook wel te gek dat het er toch is geworden. Dit is echt een droom.
1: Ja, we gaan einsteigen, denk ik, jongens. We gaan opstappen, jongens.
0: Jongens, we gaan zitten. Ik zie Patrick Wolda, Thomas van Empelen, Hielke Boersma. Ik zie Jeppe uit de avond. Het hele weekendtalent is ook aanwezig. Oh, nog een flesje. Ik krijg nog een flesje mee.
2: Een leuke aandenken.
0: Een aandenken aan vandaag. Nou, dan vergeet ik dit nooit, nooit meer.
2: Maar wat de geld is nog steeds supergoed.
0: En een kaartje voor jullie. Leuk. Nou, wij gaan stijgen op de bierfiets, Marijn.
1: Wij gaan uitstijgen op de bierfiets.
0: Bedankt voor deze verrassing.
1: En we zo meteen de ochtendshow update van de bierfiets.
0: Ja, er komt nog veel meer aan hier in de ochtend. Wat je gewend bent, gelukkig.

0: Nicki Minaj, Starships, bij Slim in de Ochtend. Ik zit op een bierfiets. Ik ben opgehaald hier in de radioshow door alle collega's, alle vrienden van Slam. En we rijden nu over een stukje Amsterdam Sloterdijk. Vrachtwagens toeteren en ik heb mijn grapjes uitgeprint, jongens. Dus we kunnen gewoon beginnen. We gaan hem doen, de update. Wat is er allemaal gebeurd toen je lekker lag te... Dat ga je nu horen hier in de Slam Ochtendshow. Nou jongens, daar komen ze. In Los Angeles is de politie binnengevallen bij een appartement waar een hele bijzondere vondst werd gedaan. 42 kilo fentanyl, 7 kilo coke, vol automatische wapens, een drugslab en een alligator. De bewoners zijn opgepakt. Mooi, mag ik dan alsjeblieft mijn spullen terug? Netflix komt met hun meest controversiële titel ooit. De nieuwe Stanford Prison Experiment. Een reality-serie waarin 30 mensen een echte gevangenis ingaan... en willekeurig worden verdeeld als gevangenen en bewakers. Ze krijgen dus geen script, maar moeten ervaren wat er gebeurt... als je mensen macht geeft en anderen niet. De serie is geïnspireerd op het beroemde Stanford Prison Experiment uit 1971... dat na 6 dagen moest worden stopgezet... vanwege het monsterlijke gedrag van de deelnemers. De Netflix-serie verschijnt op 21 oktober... En toch weet ik zeker dat elke vrouw liever in dit nieuwe Stanford Prison Experiment zou zitten... dan bij Fred op Bonaire. En de laatste. En we blijven nog eventjes hier bij de streamingdiensten. Op Disney Plus was gistermiddag te zien hoe Max Verstappen zijn bizarre kart-uitdaging aanging. Max startte als 101ste en moest 100 influencers, amateurcoureurs en fans inhalen. Dat deed Max wel overdreven snel. Na 7 rondes was hij al 6e en na 14 rondes had hij iedereen ingehaald en won hij de challenge. Om het wat spannender te maken moet Max het in de volgende challenge opnemen tegen 100 spookrijders.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Oké, daar zijn we. De Slam Ochtendshow. We hebben een geweldige Grand Slam voor je deze week. Ik geloof dat hij van John Summit is. Hij is nog van John Summit, ja. Morgen kiezen we een nieuwe, maar voor nu nog eventjes deze dus.
2: Nieuw.
3: New music.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks.

0: Slam Ochtendshow live vanaf een bierfiets. We moeten omhoog. We moeten met z'n allen trappen hier. We zitten met even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 collega's met mezelf erbij gerekend.
1: Dit is wel een beetje stevig, jongens. Maar we redden het zeker. En anders desnoods springen we van de fiets af en duwen we hem gewoon eventjes vooruit.
2: Nee, dat, ja, zo zijn wij niet.
0: Hey Art, de eigenaar van de bierfiets. Er zit ook een toilet op.
1: Ja, goed. We hadden heel veel gezeik en daar wilden we letterlijk vanaf zijn. Dus we hebben een urinoir van uit Volendam weten te bemachtigen. En die jongen die produceert het super. En op alle bierfietsen hebben we nou een urinoir.
0: Er zit gewoon een soort scheiton aan de achterkant.
2: Oh, dit is een zware.
0: Het is echt het meest oncharmante, maar het is wel leuk. Het is wel gezellig.
2: We hebben op de show met zometeen verontrustend nieuws over bier.
0: Oké, ik blijf luisteren.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
10: Yes!
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest.
1: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Hey Slam, goedemorgen. Echt geweldig weer als je op een bierfiets zit. Dan ben je gematst. Het is nu nog droog in grote delen van het land. Later komt er regen aan. Het kan echt stevig gaan waaien ook. Temperatuur om en bij de 15 à 16 graden. Jasje mee. Dan nog even naar de weg. A1 meldt een file van 1,5 uur. Bij Hoevelaken, Barneveld door een ongeluk. En op de A16 Moerdijkbrug en Schravendeel 20 minuten. Niet zo wiebelen, Marijn, met dat scherm. A208 tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. Een kwartier. Dankjewel. Flitsmeister. En dan nog even de laatste nieuwtjes. Het ANP, die weet het wel, daar is een nieuwslezer.
24: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
24: Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jette. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.

0: Toepasselijk plaatje. Toepasselijk plaatje, Flem. Traffic, Siesto. De Snel Ochtendshow. Terwijl wij van alle kanten worden ingehaald door traffic. We zitten op een bierfiets deze ochtend. Ja, met alle collega's. Zo'n beetje de hele Slam-programmering. Al je favoriete DJ's zitten op de bierfiets. En we hebben schokkend nieuws, jongens.
1: Over bier. Ja, dat weten we sinds dinsdag. De miljoenennota is gepresenteerd. En weten dat vanaf 1 januari 2027 bier in Nederland veel duurder kan worden. Ik dacht dat dit de beste plek was.
0: Alsof je in het vliegtuig vertelt dat we naar beneden gaan.
1: Ja, dat is omdat de bierbelasting omhoog gaat. Water wordt duurder voor brouwerijen. En kleine brouwerijen krijgen minder belastingvoordeel. En volgens de bierbrouwers kan een glas speciaal bier op het terras tot 30 cent duurder worden.
0: Jeetje, 30 cent man.
2: We gaan maar zelf brouwen, denk ik.
1: Dan gaan we zelf brouwen, ja.
0: Al dus de eigenaar van de bierfiets.
1: Ja.
0: Nou, je hebt ook al een toilet aan boord. Dus het zou me niet verbazen als je ook nog een brouwerij kan installeren.
2: Er staan voor alle innovaties open.
0: 30 cent op speciaal bier.
1: 30 cent, ja. Hier is het... in principe ook niet gratis. En de nieuwe tarieven worden hier al doorberekend. Dus jullie kunnen zometeen allemaal een tikkie verwachten van €2 per blikje. Ja, ze staan er niet om te springen.
0: Moet ik meebetalen aan mijn vrijgezellen?
1: Nee, dat wordt volledig gefinancierd door de collega's.
0: Oh, dit zijn allemaal Bartendeal, begrijp ik.
1: Nee, allemaal volledig gefinancierd door ons. Dus dat is allemaal goed geregeld.
0: Oh, maar wel kloten voor het bier. Ik had wel van onze prins Pils, onze koning Kater op de troon, ik toch wel wat anders verwacht. Ja, dat hij wel iets meer zijn best had gedaan voor het bier. Nou, helaas.
1: Hey, ondertussen staan we ook echt al een paar minuten stil voor rood licht. Ik vraag me af of er hier een knopje zit en of iemand die het even moet afstappen om op het knopje te drukken om het stoplicht te activeren.
0: Misschien is het... Oh, het is dus goed. Oh, daar gaan we weer. Nou, je hoort het. Het is een bewogen ochtend, letterlijk. Ik ga van links naar rechts. Ik lag net bijna hier op het asfalt. Wij hadden ons goed vast. Geniet van de muziek, zetten wij hem ook weer aan hier op de wagen. Ik wil even een lekker liedje tijdens het pilsen.

0: Jongens, kunnen we de 22,5 halen?
1: Nou, dat is even de vraag. We proberen hier een topsnelheid neer te zetten op de bierfiets. En 22,5 is de topsnelheid, begrijp ik aan.
0: We hebben wel eens langer en harder en sneller gereden. Toen gingen we echt van een Erasmusbrug af. Maar dat doe ik geen tweede keer meer.
1: Oké, nou, we gaan nu op mankracht, jongens. 3, 2, 1, go!
2: Er verdwijnt
3: hier
2: van de
3: 20.
4: Kom op,
3: kom op!
4: Oh,
1: dat is ook een bocht, hè?
2: Links.
1: Oh, naar links.
2: Naar links.
4: Hele scheur.
2: Holy shit.
1: Oké. Patrick, wat hebben we nou uiteindelijk gehad?
2: 20. Oh, nou, ik vind het toch hard zat, hoor.
0: Dan nodig ik jullie graag uit voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Dan zijn we daar zeker weer te vinden. Dan gaan we maar wat later naar Italië, Marijn. Dat wil ik niet missen. Ja. Meer bierfietsen in mijn leven. Waanzinnig, jongens. Wat een collega's. Wat een feest.
1: Ja, wij gaan langzaam terugfietsen naar de studio.
2: Ja.
1: Groot applaus ook voor Art van Damtours.nl. Die organiseert de bierfietstours. Normaal gesproken op verschillende locaties door Nederland.
2: Ah, zie je wel dat het een Bart er was?
1: Check it out. Damtours.nl.

Yesterday, cry just a little bij Slam in de ochtend. Jongens, dit was de bierfietstour. Waanzinnig geregeld, dank jullie wel. Mijn vrijgezellen en we hebben even een rondje gedaan om de studio heen. Nu hebben we nog een uur te gaan, er schijnt nog wat te gaan gebeuren. Dus nou, ik trek nog een schoon onderbroek aan. De strippers staan klaar, hoor ik al. En dan duiken we de studio weer in. Zometeen ga je het horen in de ochtendshow. Waarom slopen steeds meer mensen stoplichten? Nou, dat is gek. Je hoort zo het antwoord hier. Blijf luisteren.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
2: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
14: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
16: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
15: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
15: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
2: ANWB en gaan.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En dit was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel. Dan tijd voor je Slam verkeersupdate. Het is 9:03. En hij is in de studio om het zelf af te maken.
24: Ja, natuurlijk, man. Daar zijn we. Eens even kijken. Waar is het druk? Oh, het is de A1 weer. Deventer-Oost, Twello. Kwartiertje door een ongeluk. A12, Bodegraven-Woerden, 25 minuten. A15, Hardingsveld-Giessendam, Sliedrecht-West, 20 minuten. En de laatste alweer. A208, Zandpoort-Noord-IJmuiden, 20 minuten. Hoor je aan me dat ik een uur op een bierfiets heb gezeten en naar de studio gerend? Ah, wat was het leuk, zeg. Dank jullie wel.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
29: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
30: Echt lekker.
29: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
31: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.

0: Lieve vuurwerken, .nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Anu en Marijn.
2: Ja, goedemorgen. En wat is de reden dat steeds meer mensen stoplichten slopen? Oké, flitspalen begreep ik, maar stoplichten? Je gaat het niet geloven. Blijf luisteren naar de ochtendshow.

0: Major Lazer en een klein beetje Rutger van Barneveld natuurlijk. Hij heeft een eigen versie gemaakt van Lean On, hè, in de Slamavondshow. Dat las ik op AD, Telegraaf. Iedereen schreef erover. Check it out bij Slam Official op Insta. Doen we nu even een razendsnel nieuwsrondje.
1: Slam Ochtendshow. Update.
0: Wat is er allemaal gebeurd, joh? Oh ja, Kim Kardashian die krijgt na de beruchte overval op haar in Parijs een schadevergoeding. In 2016 werd ze in haar hotelkamer onder schot gehouden en vastgebonden, waarna de overvallers voor ruim 6 miljoen dollar aan sieraden meenamen. Kim Kardashian kreeg van het Hoge Rechtshof een schadevergoeding van 1 euro. Dat wilde Kim zelf, symbolisch, als erkenning van haar overwinning. 8 verdachten werden vorig jaar veroordeeld en zitten vast. Als ik op de marketingafdeling van McDonald's zou werken, hè? Dat doe ik niet, maar even een tip, gratis. Dan zou ik nu even snel een post in elkaar flansen van Kim Kardashian die een euroknaller komt halen van haar schadevergoeding. In Engeland hebben leden van een complotgroep, de Blade Runners, verkeerslichten vernield omdat ze denken dat stoplichten eigenlijk elektronische wapens zijn. 2 mensen van in de 60 en 70 werden gefilmd terwijl ze alle kabels doorknipten. Volgens de groep zouden stoplichten zelfs hartaanvallen en ook kanker kunnen veroorzaken. Dan kan je nog zoveel kabels doorknippen, maar als er ergens geen lichtje meer brandt, dan is het in je eigen bovenkamer. Al moet ik zeggen, ik verdenk die oversteekknop wel van aanvallen op Iran. Je kent toch die uitdrukking, alle wegen leiden naar Rome? Nou, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Onderzoekers hebben bijna 300.000 kilometer aan Romeinse wegen digitaal in kaart gebracht en ontdekten dat steden als Ankara en Istanbul veel beter verbonden waren. Ook is opvallend dat de belangrijkste landroute van het hele Romeinse Rijk helemaal niet naar Rome toe ging. Alle wegen leiden dus vooral niet naar Rome. Onze gids in Rome die gebruikte toen nog zo'n ander beroemd spreekwoord. Rome is niet in één dag gebouwd. En toen zei ik, maar waarom ziet het dan wel zo uit?
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Alles is kapot, man. Het is 9:12. De Slam Ochtendshow. Vandaag 18 of 19 graden. Het weer gaat echt omslaan. Het gaat hard waaien. Er komt flinke regen aan. Dus ga je nog op een bierfiets, dan zorg dat die overdekt is. Span even een zeiltje. En neem een jas mee vandaag. De Slam Ochtendshow. Justin Timberlake. En dit zijn Bibi en David Guetta. It's a-

0: Kaandorp in Groningen, waar Rudy twee lammetjes heeft opgehangen. Shit, sorry. Opgevangen in zijn huis natuurlijk.
1: Gelukkig,
0: nee, het is een heel lief verhaaltje. Nou ja.
2: Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.

0: Ja, goedemorgen, ladies en gentlemen. Justin Timberlake hier in de ochtendshow. Het is 9:50. En het is een iets andere show dan ik gewend ben. Vind het wel leuk. Kan er nu wel van genieten. Nu zit er ook een lekker biertje in. Nu gaat het allemaal vanzelf, heb ik het idee. Ik moet het gewoon over me heen laten komen.
1: Ja, we hebben de bierfiets natuurlijk gehad. Gewoon omdat het een klassiek vrijgezellenuitje is. Met de Art van Damtoes.nl. We hebben de twerkles gehad. Want je moet natuurlijk ook andere dance moves hebben dan de eerste dans die je gehad. Of die je geleerd hebt.
0: Ja, absoluut.
1: Heel mooi. Wij zaten eigenlijk te denken van, er is nog iets. We moeten nog iets doen. En we dachten, ja, het is natuurlijk ook een vrijgezellenfeest. We dachten, misschien is het leuk voor jou om te ervaren hoe het is om te trouwen.
0: Oh!
1: Als jouw vriendin zijnde, als Melis.
0: Hoe het voor haar is.
1: Ja, en daarom heb ik uitgenodigd Julia van der Beek van Trouwen voor een Dag. Dat is hoe moet ik het uitleggen? Het is eigenlijk een soort vrijgezellenfeestactiviteit.
2: Ja, ik heb een wedding chapel in Amsterdam-Oost. En daar komen mensen, die boeken dan die boeken een pakket bij mij. En dan doe ik een ceremonie, bruisjurk, trouwen, kussen, foto's, bubbels, alles erop en eraan. En daar heb ik ook vrijgezellenfeestjes die ik geef.
0: Oké, en dan zijn dus de mannen gaan ervaren hoe het is om de bruid te zijn.
1: Nou ja, ik denk wisselende samenstellingen.
2: Ja, meestal is de man wel de bruidegom en de vrouw de bruid.
0: En andersom,
2: bruid-bruidegom is natuurlijk.
0: Ja. Ja. Oh, gaaf.
2: Ja, maar soms heb ik ook 5 mannen in een jurk staan. Of het kan allemaal voorbij komen.
1: En jullie doen ook festivals, toch?
2: Ja, klopt. Ik heb afgelopen zomer op 4 evenementen gestaan. En dat is ook echt super leuk om te doen.
1: Dan kunnen mensen gewoon aankloppen en
2: dan zeg ik, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, net 10 minuten geleden bij de Dixies. En dan komen ze trouwen bij me.
0: Dat is wel leuk zeg, ja. Dat is echt goed. Hey, en je zegt ook, kussen zit er ook bij. Mag ook elkaar kussen. Melissa, ik heb haar net gebeld. Mijn verloofde, die ligt op de bank.
1: Ja, nee, dat...
0: Die is hier niet. Wie ga ik kussen?
1: Het kussen...
0: Marijn, ga maar staan.
1: Is optioneel. Maar we hadden wel bedacht dat ik gewoon met de klassieke mannenkleding...
0: Oh ja, oké, dan mag ik als bruid, oké. Okay.
1: En we hebben volgens mij een mooie witte jurk hebben hier meegenomen. Julia.
2: Ja, ik heb 3 jurken meegenomen. Dus, en jij bent de bruid natuurlijk. Mag dus jij bepaalt hoe je eruit komt te zien. Ik heb een tiara en een sluier en een boeketje.
0: Ik wil wel dat boeket gooien, richting Marijn.
2: Dat boeket
0: en hart ook.
1: Dit is jurk 1. Dit is een beetje, die heeft een beetje glitter aan de bovenkant.
0: Oh, dat vind ik op zich. Maar vind ik een beetje, als ik het mag zeggen, net een beetje ordinair.
2: Er zit ook een hele grote hoepel onder.
1: Een hoepel? Oh, dat je inderdaad, je hebt een grote, wat noem je dat?
0: Ja, wat... ik kijk wel eens mee met Say Yes to the Dress en zo. En dan dat vind ik hem niet, nee.
3: Optie 2.
0: Optie 2 komt er nu aan. Zijn ze allemaal van jouzelf ook, Julia?
2: Ja, zeker. Ik heb zo'n 150 bruidsjurken.
0: Oh,
2: ik heb nu een aantal meegenomen waarvan ik denk dat jij ze wel gaat passen en dat ze mooi gaan staan.
1: Wat is dit? Iets extravert. Uitgesproken.
0: Dit is wel, ja.
1: Ja, het is een witte jurk met alle handen. Ja, wat zijn het?
0: Ja, gigantische van die schouder. Jules, hoe zou jij dit omschrijven? Jij weet het wel.
2: Ja, ik noem dit de cupcake.
1: Oh, ik moet meer denken aan zo. Je hebt wel bij oude mensen dit altijd in de douche liggen. Zo'n soort scrub ding.
0: Ja, zo'n scrubbal. Twee van die scrubballen zo op de schouder.
1: En ook de onderkant is volledig scrub.
2: Dat mensen vragen af hoe ik aan mijn jurken kom. En dit is een van de weinige jurken die ik heb waarvan ik zeker weet dat er iemand echt in is getrouwd. 50 jaar geleden.
0: Kijk aan, hé.
1: Ja. Dat is wel mooi. Maar ik zal optie 3 nog even.
0: Ja, nog even de laatste dan.
3: Optie 3. Even kijken.
0: Deze. Oh. Een pinopak. Oh nee.
1: Dit is meer een soort Sinterklaas onderjurk.
0: Hè? Oh ja, dat is wat de Sint draagt. Ja, dat is wel mooi.
1: Dit is de achterkant.
0: Zo'n japon, zeg je dan. Ja, ik ben... Ik denk dat ik all-out ga. Ik denk dat ik voor de badskruppen ballen ga op de schouder.
1: Voor de tweede jurk ga. Dat is een goede keuze.
0: Top,
2: ja, daar ben ik helemaal blij mee.
0: Daar is echt iemand in getrouwd.
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat is dus helemaal te gek. Nou, dan ga ik zo meteen die jurk aantrekken.
1: En dan gaan we trouwen.
0: En dan gaan we trouwen, Marijn.
1: Ja.
0: Oh, ik krijg een dikke smakt van me. Oh.
4: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher.

0: just a little bit more. Het is 9:30. We hebben al ooit een aanzoek op Slam gehad, live. Dat was bijzonder. Maar een huwelijk is nieuw. We gaan zo trouwen. Er gaat getrouwd worden in een studio. En ik word op dit moment in een jurk gehesen. Ik kan het alleen maar aanraden om Slam Official te gaan volgen op Insta. Dan weet je in ieder geval dat je niks mist van de beelden. En de muziek, dat gaat gewoon door hier gelukkig op de radio. We hebben Macklemore. Oeh, ja, Macklemore jongens. Oké, te gek. En Lost Frequencies komt er ook aan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: knuspulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die mij raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Maxima.
13: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
12: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
14: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
21: Hey, goedemorgen Slim. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 of 19 graden. Nou, hou die sluier vast. We gaan de weg op Flitsmeister met nog wat files te gaan op de A2. Budel Leende, 40 minuten door een ongeluk. Ja, en dat was hem eigenlijk. Dat was meteen de langste file. We kunnen onderweg naar het weekend gaan karren, langzaamaan. Want morgen die mixmarathon, vandaag natuurlijk de laatste werkdag van de week, zoals we doen bij Slam. En een speciale
22: Anouk en Marijn.
21: Want wij gaan zo trouwen. We gaan letterlijk, Marijn en ik, alles staat klaar. We gaan erin. In de priel.

0: Dan gaan we beginnen, denk ik, met de bruiloft. We gaan beginnen met de bruiloft, denk ik. Is dit normaal hoe het...
1: Anul. Ik zou zeggen, start de muziek. En dan mag Anul over de rode loper naar zijn aanstaande toe walsen.
0: Oh, wat super. Hij komt aangelopen. Hij heeft echt een mooie witte jurk aan. Dus van die soort badsponsjes. Dat is de beste manier om te omschrijven, denk ik. Wat ziet er mooi uit. Hé, schat.
2: Hé, poepie. Nou, daar staan we dan. In Italië.
1: Lieve jongens, ga even lekker dicht tegen elkaar aanstaan.
0: Ja.
1: Lieve Anul en Marijn, lieve genodigden. Wat fijn dat jullie er ook bij zijn. En we zijn hier vandaag bij elkaar gekomen omdat jullie heel graag naar elkaar uit willen spreken dat jullie zo ontzettend gek op elkaar zijn.
2: Ja, nou zeg dat wel.
1: 6 jaar geleden leerde je elkaar kennen, want Marijn liep stage. En dat was eigenlijk door een foutje. En Marijn, toen jij Anul voor het eerst zag, toen dacht je, hij heeft echt een hoofd voor de radio en een stem voor stomme films. En sindsdien zijn jullie onafscheidelijk. Jullie vullen elkaar aan. Marijn is de olie bij het water van Anul. De chaos in zijn rust. De peper bij zijn zout. En Marijn hoopt in de toekomst op salarisverdubbeling. En misschien, Anul, kan jij met dat geld een nieuw bed kopen?
2: Dat is wel waar, ja. Nodig.
1: Want 1,40 meter.
2: Ja, twijfelaar.
1: Ik citeer, je bent volwassen, jongen.
2: Ja, het wordt tijd. Het wordt tijd.
1: Dan wil ik jullie nu een moment geven dat jullie wat tegen elkaar mogen zeggen. En Anul, volgens mij heb jij gelofte geschreven.
2: Nou, dus het komt net uit de printer. Maar het is nog warm, Marijn. Daar gaan we. Het is wel echt uit het hart, hoor. En shout-out naar de luisteraars Willem, Lucas, Ad, Robert, Sander, Kim en Mark die ze hebben geschreven. Dank jullie wel. Lieve, mooie Marijn. Daar staan we dan eindelijk. Ik tril ook gewoon. En wat mag ik jou feliciteren dat jij de gelukkige winnaar bent met een huwelijk met Anul Hendricks. Pauze van het publiek komt niet bij van het lachen.
3: Ja, mooi.
2: Misschien heb je wel eens gedacht, is Anul wel klaar voor een huwelijk? Maar schat, ik kan je verzekeren dat na honderden ochtendshows ik optimaal ben voorbereid. Want wat kan er erger zijn dan dat? Ik kan eigenlijk maar één ding aan je beloven, dat ik altijd aan je zijde zal staan. Maar ook onder je. En soms op je.
0: Okay.
2: Oh, bereid je me voor. Ik beloof dat ik met je mee zal lachen, met je mee zal huilen en dat ik altijd naar je zal luisteren. Zelfs al als ik eigenlijk al weet dat jij gelijk hebt. Marijn, je bent mijn liefde, mijn beste vriend en vanaf vandaag officieel degene met wie ik de rest van mijn leven mag delen. I love you.
0: Top. Ja, ik heb ook nog wat te zeggen. Ik zou heel graag Swedish House Mafia willen horen met Happiness Is So Sad.

0: aan kinderen beginnen, merk ik.
1: Children?
0: Ja, was dat je eigen keus, Marijn? Op je huwelijk?
1: Op ons huwelijk.
0: Ja, prachtig. We hebben net de geloftes gedaan. Ik ben eigenlijk al vergeten of het jaar wordt gegeven. Het gaat allemaal zo.
1: Voor mij gaan we dat nu doen.
0: Oh ja, okay. Ja, dat hebben we nog niet gedaan.
1: Nee.
0: Ik kan nog terug.
2: Lieve Anul en Marijn, lieve genodigden. We gaan nu over naar het moment waar jullie natuurlijk al 6 jaar op wachten. Jullie gaan elkaar het jaarwoord geven.
1: Oh, wat super.
2: En daarvoor wil ik jullie vragen om elkaar de rechterhand te geven. En elkaar diep in de ogen aan te kijken.
1: Oh ja, dus, is dat zo?
0: Ik doe zo.
2: Ik stel jullie vragen en dan mogen jullie op het einde natuurlijk ja, ik wil zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Anul. Ja. Ik begin met jou. Anul, beloof jij Marijn lief te hebben, te genieten van wat hij jou te bieden heeft? Beloof je er voor hem te zijn als hij je nodig heeft? En samen heel veel wilde slam-avonturen te beleven? Anul, wat is daarop jouw antwoord?
0: Ja, ik wil!
2: Marijn, beloof jij Anul lief te hebben, te genieten van wat hij jou te bieden heeft? Beloof je er voor hem te zijn als hij je nodig heeft? En samen heel veel avonturen te beleven? Marijn, wat is toch op jouw antwoord?
1: Ja, ik vrees erop dat ik contract heb. Ik kan geen nee zeggen. Mooi
2: dus,
1: gesproken.
2: Wat is je antwoord?
1: Oh, sorry. Moet ja. Ja.
2: Omdat jullie allebei ja hebben gezegd, gaan we nu de ringen doen. En die worden gebracht door jullie bruidsjonker, Mika.
1: Mika de stagiair.
3: Hey,
1: ah, wat super. Oh, en tissues heeft hij ook bij. Die gouden had ik voor jou bedacht.
2: Ja, dan maak ik het.
1: Je moet het wel even... Mika moet het ook wel geven eigenlijk. Ja, de tissues worden even overhandigd.
2: Jullie schuiven de ring om de ringvinger van de andere persoon.
1: Nee, die is voor, de gouden ring. Oh, sorry, ik moet hem bij hem omdoen. Tegelijkertijd, ik heb dit nog nooit gedaan.
0: Doe eens bij mij.
1: Oké, zo.
0: Nee, ringvinger.
1: Zo lomp.
0: Ringvinger, gek.
1: Je doet het veel zo lomp.
0: Oh, hij zit als gegoten.
1: Hij is iets te groot.
0: En even kijken. Bij jou?
1: Dit is mijn ringvinger.
0: Prachtig.
1: Ja, wat super.
0: Kijk eens.
1: Het zit hartstikke goed.
0: Zo'n sleutelhangertje is het. Oké, ja.
2: Dan verklaar ik jullie hierbij namens... Trouw voor één dag. Tot morgen de zon opkomt. Jullie zijn getrouwd. Wow. En Marijn, dan wil ik tegen jou zeggen... You may kiss the bride.
1: Oh, we gaan naar zoen. Wat super.
0: Wat Armin van Buren kan ik ook. Het was geweldig om een keer dit te proberen zo.
1: Dankjewel Julia van trouwenvoorendag.nl.

Laatste plaat onderweg naar mijn huwelijk. End of the world. Ik hoop dat het tegenovergestelde waar is. Dat we een waanzinnig leven samen tegemoet gaan. Zowel met Marijn als met Melissa. Ja, het gaat gebeuren. Dus ik vertrek naar Italië toe. En dan kom ik als getrouwd man terug. Jongens, bedankt allemaal voor dit geweldige huwelijk. Een mega vrijgezellenfeest met de ceremonie erbij. Echt te gek. Ik ga het nooit vergeten, maar de beelden mogen van mij weg. Slam Official, daar zullen we nog wel wat opgooien. En veel plezier met Patrick zo.

0: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ken jij de nieuwe

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei jij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
24: De
0: problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Ach, dankjewel Michiel. Ondertussen is de rust een beetje wedergekeerd in de Slam Studio. September zometeen. Cry for you komt eraan. Eerst even naar de wegen met de Flitsmeister. 5 vertragingen, dit zijn de A-wegen. A2 richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende, een half uur daar. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuutjes. En de A59, de laatste het overzicht, richting Os tussen Oosterhout en Hooipolder, 5 minuutjes dan.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
23: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
5: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
6: Goedemorgen, de dolle donderdag van Slam met de nieuwe Morning Mashup. Zometeen Oba Nodder komt eraan, Eva Max. En omdat september zo'n mooie maand is voor Anon.

Ja, goedemorgen. En dat bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Het was namelijk de ochtend van het vrijgezellenfeest van Anul. De rust is net wedergekeerd. De trouwjurken zijn de studio uitgesleept. Wat een ochtend. Ik kom net van een bierfiets af. Ja, tuurlijk was ik erbij. Zeg je petje pils ook, hè? Biertje op een bierfiets, ik ben er wel bij. Wat een ervaring. We wensen Anul heel veel plezier en geluk in dat mooie Italië waar hij gaat trouwen. De Beats op Slam gaan gewoon door tijdens jouw werkdag. De line-up voor de mixmarathon heb ik zometeen voor je. Wat ga je morgen horen in de mix? En zometeen een morning mashup naar Eva Max.

0: Hugo! Jamaican Bam Bam hier bij Slam.
1: Goedemorgen. Yo. Het is bijna 10:20.
0: Ja, bijna nog een paar minuutjes nog even volhouden. Zometeen de Slam Morning Mashup. Eerst een lekkere throwback van Tupac. De nummer werd pas na de dood van Tupac uitgebracht, wist je dat? Hij overleed in september 1996 en deze track kwam 1998 pas uit. Sterker nog, het nummer was opgenomen in 1992. Na zijn dood dus kwam

0: Een change is natuurlijk hier bij Slam als een lekkere throwback. En we gaan weer eventjes in de mix met...
1: De Slam Morning Mashup.
0: Ik vind het dus leuk om elke ochtend even te kijken welke twee liedjes ik in de muzikale blender zou kunnen gooien. En van twee liedjes dan één nieuw liedje te maken. Dat is dan de Slam Morning Mashup. Dat hoor je dus elke werkdag 10:20 hier bij Slam. Wij zijn natuurlijk afgelopen maandag begonnen met het verzamelen van stemmen voor onze Slam Dance 1000. Dus heel de week heb ik al tracks uit de Slam Dance 1000 in de Morning Mashup. Nu dacht ik, ja, het is donderdag, voor mij de laatste dag van de week. Ik ga het toch even anders doen vandaag. Het heeft dan wel met de Slam Dance 1000 te maken. Maar voor mij is het een beetje een voorspelling vandaag, deze mashup. Ik heb namelijk twee grote dance tracks van het afgelopen jaar... die je veel hebt gehoord en nog steeds hoort bij Slam... in de blender gegooid. En dit zijn twee liedjes en ik durf daar best een wetje op te leggen ook. Ik denk dat zij allebei binnenkomen in de 2026 editie van de Slam Dance 1000. Die begint op 27 september. Je kan erop stemmen, hè? Slam.nl maak je ook kans op twee tickets voor het Amsterdam Dance Event. Ho ho, pro passes. Deze twee komen denk ik binnen in de lijst. Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco, Prospa en Clooney, Free Your Mind. En ze gaan best lekker samen.
1: De Slam Morning Mashup.

0: Morning Mashup.
1: Vier grootheden maar liefst vandaag in de Morning Mashup. Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco en Prospa en Clooney, Free Your Mind. En ik denk dus dat deze twee tracks uit 2026, dus uit dit jaar, allebei terug gaan komen in de Slam Dance 1000. Editie 2026. En ik zou zeggen, stemmen maar.
0: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Good morning, dit is Slam en je weerupdate door Weer Online. De dag die begint droog, laten trekken vanuit het westen wat buien het land binnen. Het is 18 of 19 graden vandaag. Jean-Paul, Dua Lipa, hoor je zo. Eerst slam verkeerd op Flitsmeister. 1 vertraging op een A-weg, de A12 richting Oberhaus. Dus Oud-Dijk en Duitsland. 11 minuutjes daar.
14: Patrick Wolda.
13: Zal ik je de line-up van de Mixmarathon even bekendmaken zometeen? Is dat leuk? Of niet dan? Doe ik dat zometeen naar de Bauza. Dit is Magnetic. Slam.

0: goed, hè, deze Robin Schulz, Watermat. En Take It Slow hoor je bij Slam.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Patrick hier bij je. Morgen vanaf 6 uur gaan we weer 24 uur lang in de mix. Want je weet het, dit is Slam, jouw favoriete radiozender. Het dancestation van Nederland. En dus morgen de mixmarathon vanaf 6 uur in de ochtend. En wie ga je morgen allemaal horen? Ik vertel het je zometeen. Eerst neem ik je heel even mee terug naar 1991. Ja, dit is niet Kate Ryan. Die draai ik zo meteen voor je. Zij kwam namelijk met een danceversie in 2002. Maar dit is het origineel van Mylène Farmer. Ja, eigenlijk is het niet zo'n gezellig liedje. Dus let even op voordat je mee gaat zingen zo meteen. Het gaat een beetje over teleurstellingen in het leven. Het is best een depressief liedje die wel heel vrolijk klinkt. En ik moet het zeggen, Frans maakt ook alles romantisch. Toch? Dit is een super depressief liedje. Maar omdat het in het Frans is zometeen, of dit natuurlijk ook, dan klinkt het toch alweer romantisch. Nou, je kan hem zo meteen meezingen als je wil natuurlijk, na Paul Zahar.

0: Het is donderdagochtend, morgen vrijdag. En dat betekent Mix Marathon vrijdag. Vanaf 6 uur in de ochtend gaan we weer 24 uur lang in de mix. En ik heb de line-up voor je. Wie ga je morgen horen hier bij Slam in de Mix Marathon? Om 6 uur starten wij de dag met de beste set van vorige week. Daarop kan je stemmen. @SlamOfficial op Instagram, daar moet je zijn. Dan kan jij stemmen op wat jij vorige week de beste set vond. En die hoor je dan om 6 uur morgen vroeg nog een keer. Om 7 uur hebben we Nico Morano, Joel Corey. Kijk eens, onze spierbundel. De eiwitrepen moeten we vast even aan de kant leggen hier, want anders neemt hij ze allemaal mee om 8 uur dus. Sam Veld gaan we horen, Malief, Casto en Let's Carpool morgen in de Mix Marathon. Om 12 uur kan je jouw favoriete dance tracks weer aanvragen. Slam Mix Marathon request dan. Mr. Belden Weasel morgen in de mix, vind ik ook altijd erg goed. Onze eigen Jochem Hamerling morgen een uur lang in de Mix Marathon. Claptone. En om 4 uur, ja, daar zet ik hem altijd een tandje voor harder. Medusa. Om 5 uur Raoul met de Mix Marathon Chart. De 20 grootste clubtracks van dit moment hoor je dan. En om 3 uur in de nacht, ook lekker, Azuro hoor je dan in de Mix Marathon. Dus morgen aanzetten die radio.
1: Oh, wat is die Mix Marathon weer lekker!
0: Kijk, vindt Bruno Mars dus ook. Nalezen kan op onze Instagram, @SlamOfficial. En dit is Bruno

Dance Duitsland. Nee? 27 september, dan gaat hij beginnen. En je hebt tot die datum, ik bedoel, stemmen op de dag zelf gaat natuurlijk een beetje lastig, maar tot die datum heb jij om te stemmen op onze Dance 1000. En je maakt ook kans op een hele dikke prijs. Als je nog niet hebt gehoord wat het precies is, ik vertel het je zo. Slam coming up.

0: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: De Beter Pickabillies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja? Echt serieus?
23: 7,7.
22: Oh, wat een geld!
23: 50.000, potverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en dan waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel, Michiel. Zometeen de Chainsmokers. Something Just Like This ga je horen en ook Age, Ring My Bell. Eerst even naar de regen met Frits, maar is er 1 vertraging nog. De A12 richting Oberhausen. Het is Ouddijk in Duitsland. Een kwartiertje extra rijden daar.
17: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
25: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
26: Echt lekker.
25: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
27: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
28: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
27: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
28: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
27: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
29: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
30: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
31: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Op 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
7: Ja, goedemorgen. Zometeen naar de Grand Slam van deze week. En ik heb een lekkere Grand Slam Classic. En deze ga je heel lekker vinden, geloof me.

rocket, flames, rock, rock.

0: trend van deze week, de nieuwe John Summit. Vaker draaien of niet?
1: Patrick, yo. 100%. Wat een beuker, jongen. Let's
0: go! Zometeen een Grand Slam Classic.

0: vaatwasser. Ik heb laatst een nieuwe stofzuiger gekocht. Ik heb mezelf nog nooit zo blij gezien. Maar dan weet je dat je volwassen wordt, hè?
1: Ja.
0: Of, ja, dit herken ik ook. Op vrijdagavond denken, weet je wat? Papa blijft lekker thuis. Blijft lekker op bankje hangen. Het is wel goed. Nou, we gaan weer even terug naar je jongere jaren, als je dat niet meer bent. Dat je nog volle energie had. Dat is eigenlijk waar deze Grandson Classic van vandaag over gaat. Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars, die houden gewoon vol om lekker jong, wild en vrij te leven. Het was een Grand Slam in oktober 2011. Young, Wild and Free. Grand Slam.

0: Classic.
1: Even een serieuze vraag. Wanneer had jij door dat je oud begon te worden? Tenminste, volwassen. Laat ik het daar even gooien. Wanneer dacht jij, goh, wat word ik volwassen? Is dat het moment dat je een huis koopt? Bijvoorbeeld je belastingaangifte zelf doet? Dat je ineens enthousiast bent over een nieuw apparaat?

0: Zit jij op dit moment in de auto? Zo ja, kijk eens even naar je handen. Hoe heb jij je handen op het stuur? De kans is groot dat je natuurlijk met je linkerhandje lekker nonchalant, weet je wel. Maar dat is niet hoe je het geleerd hebt, hè. Dat is niet hoe je het geleerd hebt. Want hoe heb je het geleerd? 10 voor 2, toch? 10 voor 2, zo moet je je handjes vasthouden op het stuur. Dat is dus helemaal uit de mode. Ja, dat is ook niet meer veilig, dat is ook niet meer goed. Hoe moet je je handjes wel vasthouden? Blijkt dus uit nieuw onderzoek, ik vertel het je zo. En deze heerlijke throwback, L'Amour Toujours, komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon 1 factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
26: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
25: Zijn jij nou 200 euro?
27: Blijf ademen, Peter. In en uit.
25: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
28: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Good morning, dit is Slam en je Wereldupdate door Weer Online. Dag die begon droog, later trekken er toch wat buien vanuit het westen het land binnen. Het is 18 of 19 graden. Slecht verkeer door Flitsmeister. Drie vertragingen. De A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. Daar 11 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Noordtunnel. Ongeluk daar kost je bijna 10. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk Zuid en de Drecht Tunnel. Door een te hoog voertuig is de parallelbaan daar dicht. Kost je nu 23 minuten.
3: Patrick Wolda.
2: Ja, hoe moeten we tegenwoordig onze handen op het stuur houden? Er is een nieuw advies. Ik vertel het je zo meteen.

0: Onderweg naar huis in de pauze vanaf 12. Dit was D.O.D. uit je speakers met Izzy Bizu. En be careful. Nou ja, be careful als je onder rood zit. Waarschijnlijk heb jij net als ik geleerd dat je je handjes 10 voor 2 op het stuur moet houden. En dan weet jij ook, net als ik, dat we dat allemaal niet echt per se doen. Toch, behalve als er een politieauto langs rijdt. Dat je denkt, je handjes heel netjes op het stuur gaat houden. Dat is dus ouderwets. Ja, dat wordt niet meer geadviseerd, als het goed is, door rijinstructeurs tegenwoordig. We hebben een nieuwe tijd. Ja, we hebben een nieuwe tijd. Dave, weet jij het?
1: Je handen moeten om 2:45 op het stuur zitten, vanwege de airbag.
0: Heel goed, Dave. Heel goed. 2:45 hou je handen op het stuur. Waarom? Nou, 2:50 zit die handen natuurlijk wat hoger op het stuur. En stel dat je dan in een ongeluk terechtkomt, dan klapt de airbag uit je stuur. En dan klap je handen omhoog tegen je hoofd aan. Vandaar. Dus 2:45 is het nieuwe handjes op het stuur. Dus 2:45 onthoud dat, dan kun jij lekker veilig die weg open, toch? Dan komt het helemaal goed. Dan gassen we door naar huis in de pauze met David Guetta zometeen. En dit is Cat's Eye.

0: met David Guetta en Usher. En... Nog één keertje. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat het niet lang meer kan duren voordat het lukt. Oh! Get ready.
1: Get ready for the launch.
0: Oh, daar is hij al. Het maakt je klaar voor de lunchalarm. De countdown voor House in de Pauze staat op 9 minuten. En in de studio Hielke Boersma.
2: Ja!
0: Je hebt er al helemaal zin in met House in de Pauze zometeen. Ben je alweer nuchter?
2: Nou, inderdaad, je begint eigenlijk met je hoogtepunt, hè? Dus dan je kan het best gewoon de hele dag doordrinken dan. Dan blijf je natuurlijk op dat hoogtepunt.
0: Mocht je denken, hè? Hoezo? Wat is dat voor een rare baan? Wat zijn we daar? Ja. Wij hebben vanochtend op een bierfiets gezeten. Ja. Vanochtend in de Slam Ochtendshow was namelijk het vrijgezelle feestje.
2: Ja.
0: Van Anul. Dat hebben wij als collega's voor hem georganiseerd.
2: Ja.
0: En wij zaten er op een bierfiets vanochtend.
2: 8:00 AM.
0: Ja.
2: Langs de ochtendspits.
0: Ja.
2: Dat de mensen toeterend.
0: Een hoop vrachtauto's die toeterden trouwens.
2: Ja, dat vonden ze mooi. Ja. En zelfs een trein dat nog getoeterd. Ja.
0: Ik vind dat wel grappig. Want we zitten in Amsterdam met de Slam Studio. En dan zie je wel eens zo'n bierfiets voorbij komen. En dan denk je, ach, dan heb je weer van die sneuwe toeristen die op zo'n bierfiets moeten gaan zitten.
2: Van die Britten die allemaal 8:00 AM lam zijn. En dan om 1:00 AM al vanaf liggen. Ja.
0: En nu het zelf gedaan.
2: Ja.
0: Was het leuk? Jazeker.
2: Dat was hartstikke leuk.
0: Nou goed, we zijn weer helemaal opgedroogd, helemaal nuchter. Zometeen House in de Pauze, het wordt tijdens de lunch. En wat zit erin, Hielke?
2: We hebben de Snoop D.O.G. met Beautiful, Kesha en ook Felix Jane, onder andere zometeen.
0: En gewoon een eentje raden.
2: Ja, dat is een eentje raden.
0: Oh, dat vind ik leuk. Daar ben ik dus heel goed in.
2: Ja, daar ben
0: ik echt heel goed in.
2: Ja, klein stukje. Standing
0: right. Oh, dat is wel heel kort hoor, Hielke Boersma.
2: Ja, maar goed, we moeten het niet te makkelijk maken, hè?
0: Nee, dat is waar.
2: Ja.
0: Oh, als jij dit denkt te weten, laat het dan even weten via de Slam. We hebben een hele mooie prijs, namelijk...
2: Ja, je maakt vandaag kans op het bruidsboeket van Anul en Marijn Hendricks Oosterveen. Dus,
0: oh!
2: Ze zijn natuurlijk getrouwd.
0: Ja, vanochtend.
2: Dus, vanochtend. Dus het bruidsboeket, het is een plastic bruidsboeket, dus je hoeft ook geen water te geven. Dat is eigenlijk ideaal.
0: Ja, je zou maar in huis hebben, dat is fantastisch.
2: Ja, nou, daar kun je jaren mee vooruit. Dus denk je, laat toch even
0: horen, even kort. Standing right. Ik weet hem niet.
2: Nee.
0: Nee, ik ben hier.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meesten worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slender.

0: 10 minuten en de A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ida Ambacht, daar 23 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
3: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

eerste track in House in de Pauze. Je kon even meeraden via de Slam app. Robin had het goed. Claudia, Dave, Bert-Jan, Niels en ook Mark. Het is inderdaad Surrender, Alesso en Becky Hill in House in de Pauze.

De revolutionaire Kesha. In 2009 moest de app TikTok nog bedacht worden. Moest nog ergens in een Chinees lab worden ontwikkeld. Had ze de naam er vastgelegd. Had ze daar nog meer geld aan kunnen verdienen. Een van de grootste hits uit 2009. Kesha en TikTok. Welkom. Dit is een nieuwe House in de pauze. Snoop Dogg luncht het liefst met een broodje met kaas. Je hoort hem nu bij Slam. Dit is beautiful.

gisteren zaten ze de hele dag in de studio. Dat is het voordeel van dat de zomer weer ten einde komt. Dat de artiesten toch wat langer weer in de studio kunnen doorbrengen. De festivals zitten erop. En binnenkort nog meer nieuwe tunes van Criss Cross Amsterdam. Dit was samen met Busy, Hij Is Van Mij. Hou eens in de pauze met alle genres en mix. Armin van Buuren zometeen. Moloka komt eraan, Avicii en nu Katy Perry. Last Friday Night, hou eens in de pauze.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: nemen die banaan.
1: Naar Jumbo.
0: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
16: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
15: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
17: Ik hou er niet meer bij.
18: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
24: Hielke Boersma.
0: Twee minuten over half één. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later ook kans op wat buien. Het is zo'n 17 tot 20 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er twee op dit moment. De A1 richting Amersfoort tussen Porthuis en Hoevelaken. 10 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten. House in de pauze. Alle genres neem ik. Ferry Korster, Shakira en nu Nimino. I only smoke when I drink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

She-Wolf hier gedraaid in Huizen in de Pauze. Alle genres in MX. En als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Is dat het prachtige hoofd van je collega die net aan zijn broodje met kaas zit? Zit je in de auto, ben je onderweg? Misschien ben je wel lekker aan het thuiswerken. Stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de Slam app. Ik hoor graag van je. Weet zo even waar er naar Huizen in de Pauze wordt geluisterd. Dus jouw uitzicht op dit moment, stuur het door via een berichtje in de Slam app. Zie je zometeen Britney Spears en dit is Ferry Korsten. A fire.

Uitgefoto's in de Slam app. Nick stuurt een foto van de beste collega ever. De groeten vanuit de bezorgbus, denk ik. Jurgen is er ook bij. Lekker in de tuin aan het werk. Martin is nog lekker op vakantie. Ik zie een foto van een palmboom. Ik ben helemaal niet jaloers. Max die is in de stal aan het werk. Daniel, langzaam rijdend uitzicht hier voor mij. En Paulus, die gaat 4 weken op vakantie. Hey, wat lekker. Je kan Slam ook altijd meenemen op vakantie. Ja, je kan ons wereldwijd ontvangen via de Slam app. Dit is House in de Pauze. Kid Cudi en Day and Night zometeen. Dirty South, Let It Go en de remixes van Axwell.

0: Yes, blijf erbij voor meer. Hou ze in de pauze. Kygo zometeen. Bad is Only en Jesse Afrojack. En ook LSDJ. Hoor je zometeen.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: boek direct een proefrit.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Wij zijn klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik €500.000 schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En dit was het nieuws op Slam.
11: En dan Slamverkeer van Flitsmeister met één vertraging. Die staat op de A1 richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken daar 14 minuten.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

Harding Slam It. De grote Slam It van vandaag, maar ook van vroeger. Alles gewoon lekker in de mix hier in Houze in de pauze. Deze was je misschien alweer vergeten. Belt is Only and Jazzy en Make Me Feel Good. Over vergeten tracks gesproken. Basement Jacks, Where's Your Head At zometeen. Na Afrojack en Rabel, hier is 10 Feet Tall.

zitgrasmaaier. Dat stuurt Marcel in de Slam App. Het gezond heeft er nog nooit zo strak bij gelegen. Hey, pas op voor de mollen, hè, dat je dit niet onthoudt. Die gaan er altijd vanuit dat je één rondje doet natuurlijk. Lekker bezig. Je kan nog een half uur vol gas maaien. Want huis in de pauze hoor je tot 2 uur vanmiddag. Dit was Sickness X, Rank 1 en Superstring. Michael Jackson zometeen.

0: Heb je zin om even te jumpstylen zo tijdens de lunch? Met Jekyll en Hyde, Frozen Flame komt eraan. Jumpstyle, klassieker. En ook Spice Girls, zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag. Bowieslag. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Frozen! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Hielke Boersma.
5: 2:02. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er ook wat regen. Temperatuur vandaag tussen de 17 en 20 graden. Flitsmeister met de vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 11 minuten. En de A15 richting Ridderkerk tussen Charloes-Roon en IJsselmonde 18 minuten daar. Hou ze in de pauze met een jumpstyle klassieker. Jekyll & Hyde en Frozen Flame.

elkaar. Bij de een hoor je het beter dan bij de andere. Dit was Medusa. Zou nog uit verschillende landen kunnen komen. Maar Piero Pirupa. Ja, daar kun je natuurlijk niet omheen. Je hoort Piero Pirupa nu samen met Oliver Heldens. Dit is We Don't Need.

Deze track komt uit 2006. En dat is niet te horen, toch? Eigenlijk een tijdloze sound van Body Rocks. Ja, yeah, ja, yeah, hier gedraaid in House in de Pauze. En je favoriete slam hits klinken in House in de Pauze altijd nog net wat lekkerder. Dit is de Basher remix van Natasha Bedingfield. These Words. Nu in House in de Pauze.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 50.000. Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
16: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smin, boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim €1000 betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partij is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel, Michiel. Het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 14 minuten. De A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar 16. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 11 minuten. En de A27 richting Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos. Daar 14 minuten.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
2: Hoi Hielke.
1: Hielke Boersma.
3: Ja, ik heb zometeen een hele goede suggestie voor de lijst. Avicii en Levels hoor je zometeen hier. Ook nieuwe muziek van Adela Ain't in LA. En dit is Roger Sanchez en Another Chance.

de Slam 40. Je hoort overmorgen om 2 uur weer een nieuwe Slam 40 hier bij Slam. En zometeen hier de wereldwijd bekende DJ die het liefst thuis is en tot rust komt door zijn kippen. Nou, geluk zit soms in de kleine dingen. Over wie het gaat, dat hoor je zometeen. En dit is Avicii en Levels bij Slam.

Calvin Harris is de laatste tijd weer flink aan de tour. Hij heeft een tijdje wat minder getoerd, maar nu is hij weer van alles aan het plannen. Nieuw-Zeeland zag ik al in de planning. Hij gaat naar Australië. Hij is afgelopen zomer nog in Nederland geweest. In de zomer elke week in de

heeft kippen thuis. En dan komt hij helemaal tot rust. Een beetje met zijn kippen gaat knuffelen. Dat vind ik toch grappig, weet je wel. De mensen DJ's die hangen met chicks. Calvin Harris met chickens. En je hoort Blessings, Calvin Harris, nu bij Slam.

0: Buiten regen vandaag en hier regent het alleen maar zomerse vibes met Shakira. Je hoort de Hips on Live, je donderdagmiddag hier bij Slam. En hier maak je kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Win je die, dan kun je naar alle feestjes op het ADE. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je zo meteen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance.

0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: iPlus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 2:30. Het Slammerbericht van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Kans op buien. Temperatuur vandaag tussen de 17 en 20 graden. Slijpverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, daar 10 minuten. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Bardeveld, daar 13. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 10 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Everdingen, daar 13 minuten. Met zometeen hier nieuwe muziek van Slam Mix Marathon Resident Olaf Heldens. En dit is Hugel.

Ik ben ervan overtuigd, hij heeft deze track zo genoemd om het ons radio-dj's moeilijk te maken. A-O-I-O-U. Hey, dat kwam er in één keer goed uit. Nieuwe muziek, A-O-I-O-U. Oliver Heldens hier bij Slam samen met Kreider. Zou misschien wel nieuw binnen kunnen komen, maar dat is helemaal aan jou. Vanaf 27 september gaat het weer doen. De 1000 allerbeste dance tracks op de goede volgorde zetten. En we zijn heel benieuwd naar jouw mening, want ja, jij bent toch degene met goede smaak. Weet je wel, jij luistert naar Slam. Wat zijn jouw favoriete dance tracks? Ga naar slam.nl. Geef ze door. Je doet het niet voor niks. En je hoort jouw favoriete dance tracks voorbij komen. En je maakt kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Heb je die pro-passes, dan kun je overal naartoe. Dus woensdag tot en met zondag kun je overal naar binnen lopen. Of het nou Armin van Buuren is, of Benoit, of Mike Williams. Ze zijn er allemaal en je kan overal naar binnen lopen. Van ochtends vroeg tot 's avonds laat, diepere nacht. Met die pro-pass kun je overal naar binnen. Dus ga naar slam.nl, geef jouw favorieten voor de Dance 1000 door. En hoor ook de Slam Dance 1000 vanaf 27 september hier bij Slam. Suggestie voor de lijst van James Hype.

Hey, wat is nou het geheim van goed kunnen hardlopen? Dan moet je misschien wel even kijken naar Usain Bolt. Natuurlijk wereldkampioen hardlopen. Hij vertelde dat hij tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking zo'n 1000 kipnuggets had in 10 dagen. Hij zat op een kipnugget dieet en ging die heel hard van lopen. Hey, dat klinkt hardlopen opeens alweer als een leuk hobby. Je hoort Iron Haven bij Slam. Coming home.

Rennend richting het einde van de donderdagmiddag werkdag met Haven en I Run. En zometeen nemen we er even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. Terug naar het jaar waarin Tom Dumoulin de eerste Nederlandse man werd die de Giro d'Italia won. En het jaar waarin we met z'n allen keken naar La Casa de Papel op Netflix. Welk jaar was het? Je hoort het zo meteen. En ook een track uit de Dance 1000. En ook deze

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: prijzen. Sams.nl.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou. NVM.
0: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen TBS. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarmee kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij... en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken... maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen... Vannacht klaart het hier en daarop. En dat was het nieuws op Slam.
10: Frans, dankjewel. Het is 1 minuut over 3. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg. 13 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. Daar 11 minuten.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
3: Hoi Hielke.
2: Hielke Boersma.
4: Hey, goedemiddag, zometeen Lost Frequencies. Een van zijn nieuwe tracks, Live It All, komt er daar zometeen. Oké, de Grand Slam van John Summit. En dit

0: Slam met de beats, Hielke hier bij Lost Frequencies. You're the limit all.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Terug in de tijd zometeen met de Dance 1000 Throwback. En we gaan terug naar het jaar waarin er een schok door de wereld heen ging. Want het was hem echt gelukt. Donald Trump werd beëdigd als de president van de Verenigde Staten.
2: We're going to have a lot of fun tonight.
0: Dat had bijna niemand had verwacht dat dat ging gebeuren. Het was ook het jaar waarin de fidget spinner een grote rage was. Weet je, toch de fidget spinner. Dat is echt zo'n ding waar je dan een tijdje mee speelt en dan belandt hij ergens in een la en zo. En dan kom je misschien ooit nog een keer tegen als je gaat verhuizen of zo. We keken ook naar La Casa de Papel. Was een van de populairste series in dit jaar. Later heette deze serie opeens Money Heist. Dat was zo stom. We noemen het gewoon La Casa de Papel. Het is tenslotte Spaans. En dat was ook het jaar waarin Tom Dumoulin de eerste Nederlandse man was die de Giro d'Italia won. Welk jaar was het? Je kan even meeraden via de Slam app. Denk je het te weten? Stuur even dat jaartal door via een berichtje in de Slam app. Heb je het goed, dan win je eeuwige roem hier bij Slam. Zometeen ook een track uit dat jaar. Je hoort ook Ed Sheeran zometeen. De Grand Slam deze week van John Summit komt eraan. En dit zijn Eminem en Rihanna.

0: 2000 Throwback.
1: We keken naar La Casa de Papel. We speelden met onze fidget spinner. En Donald Trump deed het onmogelijke. Hij werd president van de Verenigde Staten. Welk jaar was het? Rosanne, Lisa, Ricardo en ook Hugo hadden het goed. Het was inderdaad 2017. Ook het jaar waarin Camel Fat per ongeluk een grote hit maakte. Ze hadden deze track eigenlijk gewoon gemaakt voor hun clubset. Op Ibiza gebeurde er iets magisch met die track. En als een soort golfbeweging werd de hele wereld fan van deze track. Hij stond ook best wel hoog in de Dance 1000 vorig jaar. Op 221. En dat is een behoorlijke stijging. Want in 2024 stond hij nog op 369. Ik heb het over Camel Fat. De vocalen van Elderbrook. Dit is Cola als Dance 1000 Throwback.
0: Dance 1000 Throwback.

0: Crisscross Amsterdam en Willy William, My Oh My hier bij Slam. Morgen ben je rond deze tijd al lang je weekend gestart. Want we starten het weekend morgenochtend om 6 uur weer met een festival op je radio, de Slam X Marathon. Met weer een mega line-up. Wie ga je morgen horen in de Slam X Marathon? Dat vertel ik je zo meteen. En dan zo meteen hier Another Talk To You. En Nio komt eraan.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Goedemiddag, het is 3 minuten over half 4. Het Slam weerbericht van Weer Online. Er is bewolking vanuit het westen later vanmiddag. En ook in de avond kans op wat regen. Temperatuur tussen de 18 en 20 graden vandaag. Slijf verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Culemborg, 20 minuten. A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, daar 12. A4 richting Den Haag. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Prins Klausplein, daar 15 minuten. A16 richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Fabriek Noordbrug, 21 minuten. En ook de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten daar. Met de hit van Slam, Nio, zometeen Sousek komt eraan. Ook de nieuwe track van Josh Baker. En dit is Another and Talk to You.

Hij had er eigenlijk zo tussen gepast, hè, eergisteren. Prinsjesdag. Ook wel de gekke hoedenparade. Hoe gekker de hoed, hoe beter je het doet op Prinsjesdag. Ja, Nio had er zo tussen gepast. Draagt altijd een hoed. En hij valt dan weer op de manier hoe hij zijn hoed draagt. Altijd schuin op zijn hoofd. Alsof hij door de storm is gelopen. Je hoorde Nio en So Sick. En daarachteraan alvast even een opwarmetje voor de Slam X Marathon. Josh Baker en My Place. Morgen om 6 uur 's ochtends. Zorg dat je erbij bent. Dan hebben we weer een festival op je radio. Dan knallen we vroeg in de ochtend al het weekend in. Met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. We beginnen met het beste van vorige week. Jouw favoriete set kun jij naar boven stemmen op onze Instagram account @slamofficial in de poll. Daarachteraan onder andere Nico Morano, we hebben Joel Corey, Sam Veld, we hebben Mr. Belt en Weasel, Clapton en ook Medusa. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. En de Slam X Marathon morgen weer vanaf 6 uur 's ochtends te horen. We were born in a different time. No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

Mix Marathon al begonnen is. Een hele mainstage line-up op één track. Martin Garrix, David Guetta, Afrojack en ook het nieuwe talent Amel en Our Time hier bij Slam. Het is bijna 4 uur, zometeen een nieuwe Slam Middagshow met Thomas. En wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk? Zonder daarbij te zeggen wat voor werk je doet, stuur het even door via een berichtje in de Slam-app. Misschien doe jij dan mee aan een nieuwe editie van Zin in je Werk.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De Beter Pick-up Bullies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor Gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En dat was het nieuws op Slam.
22: Dankjewel, exact 4 uur. Situatie op de weg langs de 3 van Flitsmeister. Vertragingen beginnen met de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg. Ongeluk gebeurt 40 minuten extra. A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug 16. En de A58 Breda-Tilburg voor Sint-Annebos. Ongeluk gebeurt 38 minuten vertraging.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
25: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
26: Echt lekker.
25: Met een mooie seizoensfavoriet.
26: Gaat hard.
25: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Financiering, inruim, levering, alles geregeld via busvan.nl.
27: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
30: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
31: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
32: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
33: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
31: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
32: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
34: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
13: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
22: Ja, we mogen weer. Middagshow nummer 12. Nieuwe stijl bij Slam. Black Eyed Peas zometeen. Eerst misschien ook wel in de Dance 1000. Denk het wel. De Bausa, Magnetic.

0: Eyed Peas in de Slam Middagshow. En don't funk with my heart. Here we go.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, showtje nummer 12. He, he, god, wat een dag vandaag, productie Pleun. My god.
2: Ja.
0: Ach, waar zullen we beginnen nou? Met het ding wat we hebben gedaan, denk ik. Namelijk op een bierfiets zitten om 8 uur 's ochtends.
2: Damn, überhaupt om 6 uur opstaan en voor jou 6:50 opstaan om er überhaupt te zijn. Oh, man, man. Wat je allemaal niet voor je collega's over hebt.
0: Ja, het klinkt bijna als een echte werkdag. Dat we nou daarover gaan klagen. We hebben ook nog gelopen tafeltennissen. Om even, het is gewoon, we werken met alleen maar creatieve mensen hier bij de radio. En die praten de hele dag door. Daar ben ik misschien nog wel de ergste van de hele redactie. Het is gewoon non-stop aanstaan. En we zitten hier in de studio, eigenlijk allebei redelijk uitgeblust.
2: Ja.
0: Ja.
2: En we beginnen net.
0: Kom maar goed. Hey, 3 uur lang op de zender met een nieuwe middagshow. Waar gaan we het vandaag niet over hebben? Nou, een Belgisch politicus heeft een nacht opgesloten gezeten. Treurig verhaal dit. Op een hele bijzondere plek, namelijk het toilet. Het gaat om Frederik Erns van het Vlaams Belang. Het zal de rechter toilet zijn geweest, denk ik. Uiteindelijk moest hij worden bevrijd met een koevoet. En voor controle is hij dus ook naar het ziekenhuis gebracht.
2: Ja, een beetje overdreven.
0: Omdat hij dan de hele tijd op de toilet... Of het moet een strontlucht zijn geweest dan misschien of zo. Die is blijven hangen. Dat
2: gelukkig kunnen, gaan we het daar niet over hebben.
0: Daar gaan we het niet over hebben, Vlaamse parlement in Brussel. Hey, en dan over strebertjes gesproken. Dit is irritant, hij zegt. Dit moet geen leuke medestudent zijn geweest. Een student die een 8 kreeg voor zijn masterscriptie aan de Universiteit van Leiden... is naar de Raad van State gegaan. Dat is echt hoog in de rangen van rechters, hè. Omdat hij namelijk niet blij was met zijn eindcijfer. Hij gaat het aanvechten. Wat is er namelijk gebeurd? Hij zou eigenlijk een 9 krijgen. Maar omdat hij dagen later heeft ingeleverd, heeft hij toch een 8 gekregen.
2: Ja, gelukkig gaan we het daar niet over hebben.
0: En dat vindt hij dan echt een probleem. Kansloos. Hé, hey, we gaan het wel over hebben. Natuurlijk een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. We gaan beroepen raden. En wat moet je nou eten om lang te blijven leven? Dat antwoord ook zo meteen. En er is goed nieuws over... ik praat even over wij. Over mannen. We werken namelijk minder. Yeah!

0: is a ghost town. Ja, ik zat te kijken of er een boer uitkwam, maar dat gebeurde niet. Ik heb net een broodje gegeten, maar ik dacht dat zou de eerste keer zijn dat ik boer op de radio.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ja, goed nieuws. Mannen werken minder.
2: Ja, zo, wauw.
0: Mannen deden natuurlijk eigenlijk al weinig. Weinig in het huishouden, weinig in het leven eigenlijk. En uit onderzoek blijkt nu dat we de afgelopen jaren echt minder zijn gaan werken. Een mannelijke werkweek is van 39,4 uur gegaan naar 38,6 uur.
2: Ja, en toch verdienen jullie nog steeds meer, hè?
0: Dat is kut, hè? Maar vrouwen zijn dan een inafslag bezig. Ze zijn er meer gaan werken.
2: En minder verdienen.

0: Hey, ondertussen, als je je vraagt wat doen mensen dan tijdens dat er platen draaien op de radio. Ja, luisteren naar die platen hier in de studio. Maar ik en productie Pleun zaten te kijken. Wat een broodje met een of andere pekannoot erop. Maar je had waanzinnige info over deze noot.
1: Ja, want ik dacht, zijn de pekannoot en de walnoot dan misschien familie van elkaar?
0: Goeie, een beetje hersenvormpje, weet je
1: wel. Ja, ze lijken een beetje op elkaar. Wat dan blijkt, ze behoren beide tot de okkernootfamilie.
0: Okkernootfamilie. En nu komt het.
1: Hier zijn wij vandaag allebei achtergekomen. Walnoot en pekannoot is eigenlijk een steenvrucht. Dus het is geen noot, maar een vrucht.
0: Maar het is wel familie van de okkernoot. Dat is eigenlijk heel verwarrend allemaal. Maar goed, het is wel zo.

0: Maar wij ook, Fisher. En what a life, en wat een plaat, hij zegt.
1: Zin in je werk.
0: Yes, nieuwe editie van Beroepenraden hierbij. Slam, we hebben Anneke, 38, uit Wageningen aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je komt officieel uit Doorwerth, staat hier.
2: Ja, klopt. Een heel klein dorp.
0: Is het dan ook dat je altijd met die regen nu van vandaag... dat je zegt, oh, ik ben helemaal Doorwerth thuis gekomen.
2: Vanaf nu ga ik dat zeggen, ja.
0: Sorry. Het niveau is slecht. Wow. We zijn al lang bezig vandaag. Hey, vertel, wat is de zin in jouw werk? Zonder te verklappen wat voor werk jij doet, Anneke?
2: Yes, de zin van mijn werk is... mannen verliezen hun ballen niet.
0: Mannen verliezen hun ballen niet. Jezus, wat doe jij dan voor werk, joh?
2: Nou, ik ben zo...
0: Ja, daar gaan wij achterkomen, inderdaad, ja. Mannen verliezen hun ballen niet. Wat zou Anneke doen, hij zegt? Ja, ik zit toch meteen te denken aan prostitutie of zo, weet je wel. Maar dat zal het niet zijn, denk ik. Maar goed.
2: Nee, dat is het niet.
0: Nee. Ik ben heel benieuwd. Raad mee in de Slam WhatsApp. Wat doet Anneke? Nog even één keer. De zin in jouw werk is...
2: mannen verliezen hun ballen niet.
0: Raad mee in de app.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes...

Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods. De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: Ik zou ook met mijn social media gebruik wel 5 cent per tab willen krijgen trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Eens even kijken naar het Weer Online weerbericht voor je. Het is regenachtig. Als het nu niet regent, dat is eigenlijk alleen zo'n beetje, zat even te kijken, buienradar. Alleen ergens bij het Drielandenpunt. Maar voor de rest, nu regen over het westen. En dan trekt zo nog de heftigheid van de regen naar het oosten weg. Dan wordt het gelukkig wel wat droger hier en daar. Morgen meer zon en de temperatuur. Het wordt weer wat warmer, namelijk van 20 graden. En dan even kijken naar de wegen. Het is donderdag, altijd lekker druk op de wegen, mocht je je alleen voelen. Er zaten 330 kilometer. Dit zijn die langste draai, als mijn muis meewerkt. Ik heb een muismat nodig vandaag, denk ik. A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein. Ongeluk gebeurt een half uur extra. A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 36. En de A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein weer. Vanaf Bleiswijk is dat dan 26 minuten. Half vijf, laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van Frans van der Beek.
21: Goedemiddag. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. In Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Thomas van Empelen.
20: Yes, dankjewel voor het nieuws. Zometeen, wat doet Anneke nou eigenlijk? Mannen verliezen hun ballen niet. We gaan beroepen.

0: Ah, er wordt weinig getemperd volgens mij. Maar goed, Temper City en Ian Asher. Way too self-aware bij Slam. Dit is hem. De Slammiddagshow en we zijn druk bezig met beroepenraden.
1: Zin in je werk.
0: Ja, wat is de zin die je wel 100 keer per dag uitspreekt op je werk? Zonder meteen te verklappen welk werk je doet, suggesties. Welkom in de Slam-app. We zijn het de beroep aan het raden van Anneke, 38, uit Doorwerth. Makkelijker gezegd, Wageningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, nog even één keer. Wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je nou wel 100 keer per dag?
2: Mannen verliezen hun ballen niet.
0: Mannen verliezen hun ballen niet. Er is veel binnengekomen, onder andere van Hanifi. Die zegt, werkt ze in een spermabank?
2: Nee, daar werk ik niet.
0: Nou, dat zou wel kunnen natuurlijk. Wouter, is ze uroloog?
2: Nee, ook niet.
0: Leroy, die denkt dat jij aan... ik vind dat een moeilijk uitspreken op dit, maar dit is vasectomies. Oftewel knippie erin, weet je wel.
2: Nee, zaadleiders. Ik zet ook geen knip erin. Nee.
0: Gelukkig dat je dat ook niet doet. Lijkt me erg ingewikkeld. Die emotie van die man de hele tijd erbij, weet je wel. Van,
2: Nou, ik denk dat je dit aan kunt, hoor. Okay. Goed.
0: Ik heb nog 0 kinderen, zo ergens een keer. Maar goed, ik wacht nog even.
2: Oh, dat is wel goed.
0: Ja, Linda, die zegt, is Anneke misschien biologiedocent? Is dat dan goed?
2: Dat zit in de buurt.
0: Met de zin, mannen verliezen hun ballen niet. Dan hebben we ook nog een fragment van Marcel wat binnen is gekomen. Misschien is dat dan goed.
3: Is toevallig assistente bij het steriliseren van mannen?
0: Nee, dat was het dus niet, hè, Marcel?
2: Nee.
0: Ja, zo'n keer niet geraden. Ik ben heel benieuwd. Anneke, vertel, wat doe je van werk?
2: Ik ben spreker over hormonen, dus hormoondeskundige.
0: Waar komt dan die zin, mannen verliezen hun ballen niet vandaan?
2: Als ik voor organisaties of in het theater praat over de overgang... en dan vertel ik dat vrouwen op een gegeven moment geen eicellen meer produceren... en mannen hun hele leven wel. Mannen verliezen hun ballen niet.
0: Dat is ook zo. Dan krijg je natuurlijk al die ventjes van 70 die nog een kind maken met iemand van 36.
2: Ja,
0: precies. Ja, dat vind ik altijd... ik gun iedereen zijn geluk. Laten we daarbij houden. Hey, wat is het meest bijzondere wat je kan vertellen over... als je alles weet van hormonen, over testosteron? Ik ben wel benieuwd. Want ik weet dat veel gastjes luisteren, die zijn al bezig met sporten en zo. Weet je, pompen. Maar wat is nou echt belangrijk voor je testosteronhuishouding? Zin in seks en zo, weet je wel?
2: Ja, naast krachtsport, slapen. Goed slapen. Wow. Een van de beste manieren om je testosteron op peil te houden is goed blijven slapen.
4: En super makkelijk eigenlijk.
0: Ja.
4: Gewoon ogen dicht.
0: Ik zit wel bij mezelf te denken, ik heb heel slecht geslapen de afgelopen 3 dagen. Maar dan gaat mijn testosteron echt omlaag, dus...
2: Ja, als je een week lang slecht slaapt, heb je 15% minder testosteron.
0: Anneke, mag ik jou bedanken voor deze waanzinnige informatie. Applaus voor Anneke! Oftewel, we gaan minder pompen, maar slapen. Anneke, dankjewel voor deze kennis. En dan ga ik even lekker achteruit hangen. Dus pleun, bear with me. Maar ik ga zo min mogelijk doen, denk ik, de komende 1,5 uur. Anneke, later!
2: Joe! I worry about nothing.

0: Bakermat Radio en I Love Life hier in de Slam. Een middagshow, goed dat je erbij bent. En natuurlijk de hele dag meer dan waard om te luisteren van Slam. 'S Ochtends vroeg word je wakker met Anul en Marijn. Nou is Anul eventjes lekker met vakantie 2 weken. Een hele goede reden, hij gaat iets doen wat ik waarschijnlijk nooit in mijn leven ga doen. Trouwen namelijk. Ja, dat is mooi.
1: Klinkt zo zielig als je dat zo zegt.
0: Nee, ja, hoezo? Ik geloof gewoon niet echt in trouwen. Namelijk trouwen vind ik iets wat ooit bedacht is om een soort van... Kijk, een liefdesfeest zou ik wel geven.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar het feit dat met zo'n ring om en dat je dan je bent van elkaar en zo, dat is gewoon, dat staat zo ver af van mijn belevingswereld. Ooit zijn mensen gaan trouwen trouwens, omdat ze dan landerijen konden gaan delen. En dan steeds groter... Daar komt trouwen vandaan in principe, namelijk een steeds groter rijk maken. Maar goed, ik wil het niet naar beneden downen, want ik vind het waanzinnig dat Anul gaat trouwen. Superleuk, ik vind het ook heel mooi dat mensen daar zo van kunnen genieten. Dat gaat hij ook van motherfucking doen in Italië. En vanmorgen zaten we dus op een bierfiets. En ik kreeg een appje van, volgens mij was het Dennis, Paul was het, Paul Koster. Die vroeg nog van, hoe ging het eigenlijk vanmorgen? Ja, wat kunnen we erover zeggen?
1: Ja, het was zoals een echte vrijgezellenfeest betaamt. Ja, keihard fietsen en bier drinken.
0: Vond wel leuk, Marijn had dus van alles geregeld. Ze zijn getrouwd, Marijn en Anul van de Slam Ochtendshow in de studio. En daarvoor was er dus een bierfiets. Een half uur radio gemaakt vanaf een bierfiets. En het is, ja, het was geen goede radio. We hebben daar lopen schreeuwen. Ja. Het is gelukt om met een bierfiets. En dit zie je dronken Engelsen nooit doen. Het is ons gelukt om 20 kilometer per uur te gaan op een bierfiets. Ja. Was het gevaarlijk? Ja. En is dat Sloterdijk sowieso al? Ook ja, maar dan vanwege steekpartijen en zo. Dit is Chesto.

een van de beste van Charlie XCX. Dat Chesto al lekker vroeg doorrook toen hij er vroeg voor deze plaat had. In bij Slam. Voordat de Hot Brad Curl Summer nog ging beginnen, had Chesto het allemaal in de smiezen. Zometeen gaan we het hebben over dingen die je nog nooit hebt gedaan in je leven, maar die iedereen om je heen wel heeft gedaan. Slam. Coming up. En natuurlijk de beste hits op je favoriete radiozender, Marshmallows.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: boek direct een proefrit.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Via je smart speaker app.

0: Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna hun huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En dat was het nieuws op Slam.
1: God, wat grimmig dat laatste bericht. Maar goed, blijft het nieuws natuurlijk. Is nooit leuk altijd. Hey, er staat meer dan 300 kilometer. Ook geen leuk nieuws op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie langste vertragingen. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de MP-brug. 18 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 34. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor Ypenburg vanaf Den Hoorn 20.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
10: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
1: Ja, we gaan op zoek naar iemand zometeen in Nederland. Een slamluisteraar die iets nog nooit heeft gedaan. Dat zometeen

0: wat een ding is dit, hè, zeg.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Flair bij Slam. En door het oog van de nacht. Ging al even rond deze plaat en blij dat we hem draaien ook hier.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Yes, en productie Pleun.
3: Hallo.
0: Goedemiddag, het is 5:12 op deze regenachtige dag. Het is in het westen van het land met veel regen en dat trekt ook naar het oosten toe. Het is overal grijzig en zo. Maar op de Telegraaf las ik dus net, de Indian Summer komt eraan.
3: Oh, lekker. En
0: gaat
3: hier
0: gebeuren.
3: Hier is het ook zonnig.
0: Hier in de studio, zeker. Het is vermoeid maar zomerig is het inderdaad, klopt. Hey, we zaten te denken. Ik zat vanmiddag met Pleun op de redactie. We hadden veel tijd, omdat we vanmorgen om 8:00 op de bierfiets zaten. Dus dan ga je praten over elkaars leven opeens. En toen vertelde jij dat jij nog nooit, ik vind dit zo raar, dat jij nog nooit bent geweest in
3: Groningen. Ik ben nog nooit in Groningen geweest.
0: Maar de hele provincie of de stad?
3: Nee, ik ben de grens niet over geweest.
0: Ben je wel in Friesland geweest in je leven?
3: Ja.
0: Ja.
3: In Franeker.
0: En Drenthe ben je ook geweest?
3: Ja.
0: Lelystad en zo, Noord-Holland.
3: Maar Lelystad gewoon ben ik ook nog nooit geweest. Maar misschien is dat ook goed. Nee, grapje.
0: Batavia-stad. Maar je bent dus nooit in Groningen geweest. Dat vind ik heel raar voor iemand die bijna 30 is, to be honest.
3: Ja.
0: Vind ik bijzonder. Raar is negatief, maar bijzonder, wel bijzonder in ieder geval.
3: Ja.
0: Dus we zaten te denken, gaat het ons lukken om een Slam-luisteraar te vinden dit uur die nog nooit naar de IKEA is geweest?
3: Ja, want dat is ook wel iets wat eigenlijk toch iedereen wel een keer
0: iedereen is daar een keer met zijn ouders geweest. Kreeg je een deegroller, weet je, dat Smalland, hoe heet dat vroeger? De ballenbak
3: in
0: die
3: Smalland,
0: ja. Gestopt, weet je wel. Ging je ouders dan door de IKEA heen banden. En dan was je echt blij als je een keer mee mocht.
3: Ja.
0: Mijn jeugd in ieder geval. Maar is er dus een Slam-luisteraar die nu luistert, die nog nooit naar de IKEA is geweest? Ik ben zo benieuwd.
3: Ik ook.
0: Laat het weten via heel simpel de Slam-website, slam.nl. Tik het WhatsApp-logo rechtsbovenaan in. Of gebruik de Slam-app. Dus, of ken jij misschien iemand die nog nooit in de IKEA is geweest? Maar hij heeft wel een normaal leven, weet je wel. Als iemand comateus ergens met een tube in een van het bed ligt al 30 jaar van zijn leven, dan vind ik dat oneerlijk. Maar anders wil ik dit heel graag weten of er iemand is die nog nooit bij de IKEA is geweest. Ik ben heel benieuwd. Zometeen trouwens, heel positief. In Japan worden ze blijkbaar bij bosjes allemaal massaal 100 plus. Heeft te maken met groenten. Wat moeten we eten om oud te worden?
4: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach est de retour.
0: Je hoort het zo.

0: Joe Corey en Whisper.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: We hebben vandaag al geleerd in de zin in je werk dat je dus moet slapen om een beetje testosteron in je lichaam te krijgen. Dat is heel belangrijk. Het daalt 15% als je een nacht slecht slaapt. Ai, ai, ai. Maar wat moeten we nou eten om oud te worden? Het is natuurlijk weer onderzocht en een nierdeskundige die vertelt dit in de Telegraaf vandaag. Namelijk Conti. Ja, dit helpt niet bij je appetiet voor vanavond, denk ik. Maar Conti, de gezonde groenten die je moet eten om echt oud te kunnen worden in Japan, worden ze allemaal 100+. Onder andere door dit. Conti, broccoli, spruitjes en bloemkool. Die helpen je lichaam beschermen tegen veroudering. Heeft alles te maken met de stofjes die erin zitten in je cellen, die dan beschadigen door bijvoorbeeld te drinken, roken of gewoon in de zon te gaan liggen. Heeft je lichaam allemaal bouwstoffen nodig en die zitten dus hierin. Ook belangrijk trouwens in datzelfde onderzoek. Dus dit weten we wat we nu moeten gaan eten. Ik weet niet of je vanavond al meteen spruitjes gaat eten. Dat ze dan dat ze in de appie denken vanavond, zo, er liggen schappen bij de spruitjes. Hoe kan dat nou? Dat was te horen in de Slammiddagshow. Ik denk het niet. ook belangrijk om te weten dat koffie telt gewoon voor je vochtinname. 2,5 liter ongeveer per dag. Koffie telt gewoon mee. Niet, mensen zeggen altijd van ja, dat is vochtafdrijvend. Dat telt niet hiervoor. En vooral vers eten. En dus geen kant-en-klaar maaltijden, frisdrank en dat soort dingen en zo. Maar belangrijk in het onderzoek, terwijl jij aan het cola drinken bent.
2: Slok, slok, slok.
0: Ja. Is het ook belangrijk om te weten dat cheaten 1 dag in de week echt wel mag. Je hoeft niet een soort van celibatenleven te leiden. Dat je niks meer mag en zo. Jezelf opsluiten met een broccoli. Zelf
3: kies
0: gekweekt.
3: Voor de broccoli. Lekker.

0: Almighty bij Slam.
1: Ja, zometeen het laatste ANP-nieuws komt eraan. Weer verkeer natuurlijk. Indian Summertier komt eraan. En gaat het ons lukken om dit uur iemand te vinden? Een Slam-luisteraar. Of je mag ook iemand aandragen trouwens. Maar die nog nooit in de IKEA is geweest. Ik ben heel benieuwd. Het antwoord misschien wel zo.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gegeven.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Toto.nl en boek direct een proefrit.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7,7,7.
7: Wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
17: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
16: Dank je.
17: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
16: Geen idee.
17: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
16: Ja.
17: Waarin dan?
16: Weet ik nog niet.
17: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Zo.
18: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Het is 5:30, weer online weerbericht voor je. Langzaamaan wordt het droger in het westen van het land. Veel regen gevallen, dat trekt nu naar het oosten weg op dit moment ook. Dan wordt het vannacht wat droger, maar grote kans dat je slaapt, hoop ik. Goed voor je testosteron hebben we gehoord. Dus morgen meer zon, temperatuurtje zo'n 20 graden. Beter, hè? Dan even kijken naar de wegen, verkeerde flitsmeister. Top 3 krijg je van me, 320 kilometer. Dit zijn dus de langste drive. A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, 23 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de brug over het zijkanaal C, 20. En de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, daar 22 minuten. 5:55, laatste headlines van het ANP. Frans met het laatste nieuws.
21: Goedemiddag.
0: De IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register, schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag, heeft het college voor de rechten van de mens besloten. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Yeah.
7: Thomas van Empelen.
20: Yes. Oh, ik ben heel benieuwd. Gaat het ons lukken om iemand aan de lijn te krijgen die niet bij de IKEA is geweest? Ooit. Dit is Adela.

0: Ja, Wim. Wim, kan je moet ons even van de luidspreker halen.
1: Met Slam.
2: Slam?
1: Ja.
0: De radiozender.
2: Ja.
0: Ja, Wim, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wij zijn op zoek naar iemand die nog nooit in de IKEA is geweest in zijn leven.
2: Ja, dat ben ik. Ik ben er echt nog nooit geweest.
1: Hè? Hoe oud ben jij, Wim?
0: Ja.
2: 36.
0: En je bent nog nooit in je leven in de IKEA geweest?
2: Nee.
0: Maar is het gewoon een plek waar je ouders ook niet heen gingen? Je hebt zelf nooit een keer gestudeerd.
2: Ah, ik heb daar niks mee.
0: Zweedse gehaktballetjes.
2: Ja, jouw ballen zweten misschien ook wel eens.
0: Mijn ballen zweten ook wel eens. Maar Wim, even eerlijk. Je bent dus nog nooit in de IKEA geweest.
2: Ja, dan ben ik serieus, joh. Ik ben daar echt nog nooit geweest.
0: Hè? Maar nog nooit een deegroller of zo, weet je wel, zoiets...
2: Nee, moet met een deegroller.
0: Maar heb je ooit een vriendinnetje gehad die dan zei van... Hey, laten we naar de IKEA toe gaan?
2: Nee.
0: Oh, waar ga je dan heen?
2: Ja, gewoon. Ik zeg, ik werk altijd.
1: Maar heb jij een huis zonder meubels?
2: Nee, dat niet. Maar ja, weet ik veel waar die vandaan komen.
1: Straat
0: gelukt
1: of zo.
0: Nou, het is ons gelukt,
1: yeah!
2: Yo, Wim, wat krijg je nou voor dan?
0: Ja, die IKEA te goed, Bon. Later!
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Ludacris bij Slam in de Slam Middagshow. En yeah, Asher die heeft dus drie vrouwen thuis. Hij heeft een soort van driehoeksrelatie. En ja, hij staat dan ergens in het midden. En die drie puntjes, dat zijn die drie vrouwen die ook met elkaar moeten leven. Die hebben allemaal een relatie met Usher en wonen ook allemaal in één huis.
1: Oh?
0: Ja, zou je dat omgekeerd kunnen met mannen? Zou jij kunnen samenleven
1: met drie mannen?
0: Met drie mannen om je heen.
1: Maar gewoon het idee dat ik alles dan een beetje eerlijk moet verdelen, mijn aandacht en zo. Nee, ik zou daar helemaal...
0: Ik denk vooral het boeren, het ruften, het wassen, het dingen.
1: Oh, dan ga ik. Dan mogen zij mooi de was doen. Joejoe.
0: Ah, dan wel.
1: Ik neem aan dat als het mijn huis is en zij wonen daar, dan mogen zij tenminste de was doen, toch?
0: Hoeveel vierkante meter had je? Wat was het?
1: 60 of zo.
0: Dat is wel een beetje krap inderdaad, ja. Hey, dan over de IKEA hadden we het net. En Wim die vertelde dus dat hij, 36 of zo was, toch?
1: Ja.
0: Hij is nog nooit naar de IKEA geweest. Gaat er ook niet voor een deegroller, et cetera. En Remco die gaat er nog even overheen. Remco, Corby, we waren op zoek naar iemand die nog nooit naar de IKEA is geweest. Goedemiddag, ik hoor net dat er iemand van 36 nooit is bij de IKEA is geweest. Ik ben 48 en ik ben er ook nog nooit geweest bij de IKEA. Groetjes, Remco. Ik blijf het toch bijzonder vinden.
1: Baas boven baas.
0: Ja. Hey, dan over de IKEA, dit wilde ik nog wel even aftikken. Want dit vertelde jij ook vanmiddag namelijk. Wat heb jij ooit een keer gedaan in de IKEA? Vertel eens.
1: Ik weet eigenlijk niet wat het verleden is. Afgedongen, noem je dat dan? Afdingen bij de IKEA, dat heb ik gedaan.
0: Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Dat je dan zo'n lieve... Iemand wordt al onderbetaald in die winkel daar. In zijn gele outfit, die loopt er al rond.
1: Ja, maar daar...
0: Maar hoe gaat dit in jouw hoofd? Jij ziet iemand lopen in de IKEA en jij denkt dus van... Ja, even, hey, ik zie dit staan. Voor de duidelijkheid, waar was dit?
1: Nou, ik moet wel eerlijk... Het was bij de koopjeshoek. En bij de koopjeshoek in de IKEA zijn allemaal spullen die al gebruikt zijn in de showroom. Of ja, die een mankement hebben. Nou, ik had een bank daar gekocht. Die bank heb ik overigens nog steeds. Die heb ik al 10 jaar. Die bank zag ik daar staan, dacht, dit is echt... Precies wat ik nodig heb. Maar ja, er was al op gezeten. Ja, omdat het een showroom model was.
0: En ja, door iedereen daarvoor... die lekker Zweedse gehaktballetjes gaat eten. Precies. Die heeft al gezeten op jouw bank.
1: Moet ik wel zeggen, die bank zag er tip-top in orde uit. En hij stond er voor €300. Vond ik gewoon te veel voor een eigenlijk tweedehands bank.
0: Dus dat is dan niet heel duur. Voor een soort half nieuwe bank. Maar jij
1: was student, hè? Het was 10 jaar geleden. Ik was student.
0: Dus jij zo'n geel mensje aanspreken?
1: Ik heb aangetikt. Ik zeg, hey, hoe lang staat die bank hier al? En hij zei, ja, die staat hier al de hele dag. Ik zei, ja.
0: 1 dag in de koopjeshoek.
1: Ja, maar blijkbaar gaat dat heel snel. Dat gaat dus heel snel. Dus ik gezegd, weet je, als we er 200 van kunnen maken, neem ik hem zo mee. Zei ik, nou, ik ga even met iemand bellen. En toen was het akkoord. En toen mocht ik die bank.
0: Heb jij gewoon...
1: €100 eraf.
0: Een derde van de prijs afgekregen, door het liefste vragen.
1: 33,33% korting.
0: Ja, maar dit is dan wel echt het voordeel zijn van vrouwen. Hè? Dat is dan wel, we kunnen het klagen, minder verdienen en zo. Maar vrouwen krijgen wel meer korting.
1: Knipperen.
0: Ik zie het je doen. Lucas en Steve.

0: What?
1: Right, the Nightcrawlers en Friday hierbij. Slam, goed dat je erbij bent. Zometeen nieuwe editie van Telefoontrippen. Iemand krijgt weer de kans om te bellen met het buitenland. 50 seconden lang mag het gesprek duren. En dan ja, probeer maar te raden wie er aan de andere kant van de lijn hangt. Ik ben heel benieuwd. Ik wil ook eigenlijk met dit muziekje doen trouwens. Veel gezelliger zometeen. Wil je opgeven voor Telefoontrippen? Zou je het leuk vinden om dat experiment aan te gaan in het buitenland? Misschien bellen we wel met Portugal. Misschien wel met Griekenland. Roemenië, het is de Europese Unie. Laat maar weten. App eventjes Telefoontrippen in de Slam app. Zometeen deze drie. Slam. Coming up. Jugel, topplaat. Hele slechte videoclip trouwens. Maar gelukkig radio. Nio zometeen. Oh, lekker. En Axwell op de beste zender. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper. Fans van voordeel. Aldi.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99. Fans van voordeel. Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus, Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Gooi ze vrouwen.
8: Of Friends. Waarom kiezen?
7: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
9: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
17: Ja, dankjewel. Het is 6:02. Zometeen ook goed nieuws over de grenscontroles met Duitsland. Daar is nieuws over. Eerst even kijken naar de vertragingen die er nu staan. Dat zijn er best wel veel nog. 71 vertragingen. Meer dan 300 kilometer. Dat is normaal voor een donderdag, maar niet op dit tijdstip. En dit zijn ze vanaf een kwartier. We beginnen met de A2 Eindhoven-Utrecht voor de MP-brug. 17 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag. Voor het Prins Klausplein. Daar 18. En A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Dat is dus geen pekannoot, maar goed. Een half uurtje extra daar.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
19: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
20: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
25: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
17: Met zometeen nieuwe editie van Telefoontrippen. Gaat het iemand lukken om het buitenland te raden in 50 seconden? Je komt er zometeen achter. Nio komt eraan. Eerst die lekkere van YouGov.

0: bij Slam en Miss Independent. Oh, ik heb er zin in. Donderdag editie van Telefoontrip 41. Hij heet Dennis. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, we gaan telefoontrippen. Dat houdt in dat we naar het buitenland gaan bellen. En jij mag raden in 50 seconden met welk land we bellen. En dat doe jij door vragen te stellen aan degene die opneemt. Zo simpel is het. Dat mag met handen en voeten in iedere situatie die je wilt. Alleen niet een land noemen. Dat mag niet tijdens het gesprek, maar niet uit welk land. En ook niet vragen naar waar ze vandaan komen. Dat is ook belangrijk. Ja.
2: En een kleine tip. Het is in Europa.
0: Het is in Europa, precies.
1: Oh. Oké. Nou.
0: De 50 seconden gaan in vanaf het moment dat er wordt opgenomen...
1: Hallo?
3: Oui?
1: How are you?
3: I am not good. I am
1: not
3: tired.
1: Good?
3: What do you want, Dietmar?
1: What kind of dinner do you eat?
3: What time?
1: Dinner.
3: Dinner? Oh, 23. Yeah, clock.
1: What?
3: I don't understand English.
1: What? I'm sorry?
3: I don't understand the word English.
1: Oh, which language do I have to talk to you then?
3: I don't understand, sorry.
0: Dat waren de 50 seconden. We hebben moeten ophangen, Dennis.
1: Ja.
0: Je mag raden, met welk land belden we?
1: Ja, ik denk Polen of zo.
0: Is dat goed?
2: Rapapa.
0: Nee, dat is niet goed, Dennis.
1: Ja,
0: helaas.
1: Oké.
0: We belden Pleun met...
2: Luxemburg.
0: Ja, die mooie heuvels.
1: Oh, ja. Nee, ik ben niet zo topografisch aangelegd, joh.
0: Je gaat er nooit heen om lekker een Shaffi te kopen met die pafbus die kant op.
1: Nee, dat kan ik hier ook gewoon doen, joh.
2: Fair enough.
0: Ja, wel voor 3-dubbele, maar goed. Oké, Dennis, mooie dag. Dankjewel voor het meespelen met Telefoontrippen.
1: Yo! Hoi!
4: Slam. Grand Slam.
5: John Summit and Absolutely. Don't believe it.
6: What's up? John Summit here. And this week, my new track is Grand Slam.

0: beetje geluk ook te vinden in de Slam Dance 1000. Ligt aan jou. Je kan stemmen via slam.nl. Maak je ook kans op 2 ADE Pro Passen. En dat is fucking pro. Tenminste, ik hoop ook je uithoudingsvermogen. Je maakt namelijk dan kans op toegang tot alle feestjes met ADE. Hoe vet is dat?
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, er waren veel dodelijke ongelukken voor nodig. Maar applaus, het is eindelijk gelukt. Ja. Ik hoor je denken, waar gaat dit heen? Ze worden afgeschaft. De grenscontroles op de A12, A7 en de A37. Dat is vaak fout gegaan, man. Met van die mensen die dan zo'n hele rij stoet met mensen die gecontroleerd werden, in gingen rijden en zo. Oh my god. Ja. Blij dat stopt. En ook de vertragingen dus. Geldt ook met de file-informatie, dat voorlezen met die grenscontroles. Dat houdt ook dus bijna op. Lekker, hè, zeg.
2: Ja, fijn. Kan ik mooi vuurwerk halen daar.

0: Down Under. Dit nieuws zijn we niet ondersteboven van. Namelijk nieuws over de Olympische Spelen in Brisbane. Dat is van, doe nog even, 2032. En ze hebben daar nu ook de plek bekendgemaakt waar geroeid gaat worden en de kano-wedstrijden tijdens de Olympische Spelen worden gehouden. Het is een bijzondere plek, want Pleun, vertel, productie Pleun, waar hebben ze ervoor gekozen om te gaan roeien en kanoën tijdens de Olympische Spelen in Australië?
1: In de Fitzroy River, maar die zit vol met krokodillen. Ja, dat is onhandig.
0: Hoe gaan ze dat dan doen? Gaan ze al die krokodillen er eerst uitvissen of zo?
1: Nou, er staat hier dat ze gewoon duidelijk aangeven dat je je armen en benen binnenboord moet houden.
0: Dat is wat dat die mensen
1: doen. Dat is oprecht het advies.
0: Ja, wat denken ze dan? Dat ze even gaan drinken tussendoor? Dat iemand tijdens de kano even met die hand... Ja. Maar ja, ik vind het wel gevaarlijk. Je hebt wel eens van die werkplekken dat je denkt... Hey, dit is niet helemaal arbotechnisch geregeld.
1: Ik zou de benen nemen.
0: Ja, krokodillentranen, dat soort woordgrappen allemaal. Precies. Hey, slim middagshow. Panic at the Disco. Lekker, die komt eraan. Naar Kygo. Dit is Save My...

0: Panic at the Disco hier bij Slam & High Hopes. We hadden van de week al in het showbiz nieuws in 1 minuut hierbij. In de Slam Middagshow hadden we erin zitten dat Ferry Doenens gaat niet goed met hem. Huis kwijt, leger des hels, heeft geen euro meer. Namelijk zijn rukgeld, oftewel zijn OnlyFans-account. Daarvan was hij even van een opbrengst te vergeten belastingaangifte te doen. Dus de Belastingdienst wilde nog even van de afgelopen 3 jaar heel veel geld zien van hem. Nou is er een BN'er zometeen in het showbiz nieuws. Die heeft dus 260.000 euro gespaard. Door iets niet te doen. Je hoort zometeen meer.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smin. Boost yourself.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander?
2: Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ken jij de nieuwe volledig

0: Start.nl en boek direct een proefrit.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ja, als je in september wil starten met zo'n cursus, dan moet je opschieten. Het is 17e al inderdaad. Het is een paar minuten over 6:30 weer online. Weerbericht voor je. Nu regenachtig. In het oosten blijft het nog lang regenen. Ook morgen dan wordt het een stuk droger met af en toe wat zon. En het kan zelfs 20 graden worden. Dat is vooral in het binnenland trouwens hoor. Maar wel lekker. En dan even kijken naar de wegen. Het is druk. Want ja, regenachtig weer zorgt ervoor dat mensen allemaal een beetje op de rem gaan en zo. Dus normale files zijn net even iets langer. 43 vertragingen. Er staat nog 190 kilometer. Dat is veel voor dit tijdstip. En dit zijn de vier langste. Eerst op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 23 minuten. A15 Ridderkerk-Nijmegen voor de brug over de Merwede. De brug over het Merwede-kanaal. Zo weer een andere brug waarschijnlijk. 13 minuten A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de Merwede-brug. Kijk, daar heb je hem. 11 minuten en de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en de A44 afrit Wassenaar. Zo'n hele dure file daar. 12 minuten. 4 minuten. Oi, oi, oi, oi. Opschieten maar. We gaan naar Frans van het AMP.
3: Goedenavond. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet, waarschuwt netbeheer. Er is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend, maar het stroomnet is gewoon overvol. Het kabinet kan de steun van Pro wel vergeten als er niets gebeurt aan de bezuinigingen op uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam daarmee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat de bezuinigingen in de begroting blijven. De gemeente Epe in Gelderland blijft erbij dat het COA een dwangsom moet betalen als ze de asielnoodopvang in de gemeente niet binnen 6 weken sluit. Er verblijven bijna 280 asielzoekers maanden langer dan afgesproken in een hotel in het dorp. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Ja, dank je. Thomas van Empelen. Nieuwe editie van Showbiz Nieuws in 1 minuutje komt eraan. Die fijne van Warm Schultz. Eerst, dit is ook goed.

0: opeens te denken, wat betekent no diggity eigenlijk? Kijk, no dignity weet ik wel, maar no diggity. Wat zou het betekenen? Jij zei no spankplug.
1: Zonder twijfel of geen twijfel mogelijk.
0: Ah, Google strikes again.
1: Google strikes again.
0: Hey, we gaan het doen. Showbiz nieuws in een minuutje. Lekker kort, want dan is de zenderleiding blij.
2: Slam middagshow. Showbiz nieuws in één minuut.
0: Ja, Ferry Doelens kan zijn tonnen halen. Misschien wel bij André Hazes. Die heeft namelijk een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij is namelijk 5 jaar clean, André Hazes. Dat is knap, hij zegt. Hij heeft een appie op zijn telefoon staan waarmee hij uitrekent wat hij niet uitgeeft aan drank en coke. En dat zit maar liefst inmiddels nu op €260.000, André Hazes.
1: In 5 jaar.
0: Dat is knap, hè, zeg. Hey, dan Lieden bij de Vos. Dat is de vormvrouw, hè, natuurlijk, die daar na Thierry Baudet aan het hoofd staat. Die is bevallen van haar eerste kindje. Dat is toch heel schattig. Het is wel Lieden bij de Vos, dus die glimlacht nooit zoveel. Dus heel schattig is het ook weer niet, maar goed.
1: Ja.
0: Hey, dan nieuws over, dat ga ik even niet zelf doen, maar de tepels van Roxanne Hazes. Wat is daarmee aan de hand?
1: Roxanne Hazes heeft een borstverkleining gehad en een borstlift. En ja, na de operatie, die was zelf nog niet helemaal goed, zeg maar. Dus heeft Erik, haar man, even gekeken naar haar tepels. En dat was helemaal goed. En iemand anders maakte de grap. Het zijn nu geen salamischijven meer.
0: En dan kon ze om lachen.
1: Ja, dan kon ze wel om lachen.
0: Dat is wel lullig hard om te zeggen, ook, toch? Oh, dat was hem.
1: We gaan eruit met een bang.
0: Salami schuiven. Ik ben zo blij dat jij dit zegt. Ik kan dit toch niet te groepen ook. Dat iemand dit over iemand anders zegt. Hé, hey, zometeen sokken aan in bed. Ja of nee? Wat is slim? Het antwoord zometeen in de Slammiddagshow. Eerst deze.

0: Ariana Grande, Set and Break Free hier bij Slam. Dan de grote vraag. Op de vraag sokken aan in bed, ja of nee? Moet ik zeggen dat ik tijdens de date ook nog wel eens mijn sokken aan heb.
1: Ja, maar in de heat of the moment heb je soms geen tijd om alles uit te trekken.
0: Ja, maar
1: toch?
0: Ik vind het ook wel comfortabel dat er nog iets in mijn lichaam een beetje warm blijft of zo. Ik koel best wel snel af namelijk. Dus dan werkt het ook soms minder. Dus ik hou dan soms ook mijn sokken aan.
1: Je hebt dan dus ook geen deken.
0: Ik vind onder een deken neuken toch altijd wel een beetje. Dat vind ik echt heel onhandig, to be honest. Maar goed, sokken aan voor het slapen, ja of nee, is de vraag. Daarop hebben we in ieder geval het antwoord. Je zou denken van, ja, dat je ze uit moet trekken om dus niet te warm te blijven. Maar wat blijkt nou uit dit onderzoek, en dat heb ik al vaker gelezen, maar het staat nu weer in de media, onder andere bij het AD, is dat je dus eigenlijk juist je sokken aan moet houden, omdat dan je lichaam rustiger af kan koelen, maar dan ook niet te snel de warmte via je voeten kan verdwijnen. En daardoor zou de warmteafgifte juist minder vlot verlopen.
1: Ja, en dat afkoelen van je lichaam is dus nodig voor het in slaapkomproces. Dus je wordt een paar graden kouder.
0: Ja, maar je hoeft dus niet per se je sokken uit te trekken daarvoor.
1: Nee, juist niet, want dan gaan je bloedvaten en je huid een beetje meer openstaan.
0: Ja, ik vind dat erg ingewikkeld worden.
1: Ja, oké, nou never mind. Maar in ieder geval, het is goed om je sokjes. Maar breidt jouw oma nog?
0: Ja, mijn opa wordt 88. Mijn oma die is iets van, wat is het? Nee, die doet het allemaal niet meer.
1: Ik wil zeggen, anders had je een leuk kerstcadeau kunnen vragen.
0: Dat ik de sokken van mijn oma aan heb, zo. Dat zou gek zijn, zeg. Hey, ik kwam deze tegen in een mappie. En ik dacht, ik draai er even een minuutje van. Of anderhalf of zo. Lijkt me wel lekker. Eventjes wat gas geven op de zender. Zo even tussendoor. Ik zie het gewoon als een achtergrondmuziekje waar ik anders overheen had gepraat. Maar dan doe ik even de microfoon dicht. Dan kan ik gewoon een klein stukje even luisteren samen. Dat is wel leuk. En dit is Odie Mel.

0: met welke set we gaan beginnen om 6 uur 's ochtends. Dan zit ik er ook al trouwens om 6 uur 's ochtends. Onder andere John Summit staat nu vooraan met 70% van de stemmen. In Best of Last Week in de Mix Marathon. Maar denk je van, nou, ik zou wat anders willen horen? Laat het weten via Slam Official op Insta. Daar zijn ze, de boys van de avondshow. Wow.
1: Hallo, hallo.
0: Is er iets? Of ben ik even in de categorie Read the Room? Is er...
1: Nee, er is helemaal niks aan de hand.
0: Nee,
1: er is helemaal niks aan de hand.
2: Met ogen.
1: Maar kan je een beetje tempo maken, want we moeten iets opnemen.
3: Ja, het schiet even op.
0: Oh, daarom zei je niks ook.
1: Nee, precies.
0: Dat is de reden. Nou, linkerbaan, zeg het maar.
1: Crazy Frog, X.

0: Kies maar, via de app van Slam.
1: Linker of rechterbaan.
2: Ja, ik durf nu niks meer te zeggen.
1: Nou,
2: ik
1: doe nou niet zo.
0: Hoppa. Coming up.
2: Hey, zometeen Jarna en Jeppe, heel veel plezier. En Adder zometeen. Ook Eva Max. Oeh, Frankie Bizardo. Blijf erbij voor de avondshow.
3: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Maxima.
9: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
8: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
10: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als 1 jaar geleden... om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
2: Slam.
1: Jarno en Jeppe.
3: 4 minuten over 7. Dat betekent we mogen weer harder dan 130 hier op de radio. Linkerbaan, ja, die was voor Crazy Frog, Axel F. Of gauw voor de rechterbaan, Paradiso en Bailando. Het is kielen, kielen, kielen. Welke moet het worden? Nou, even een klein audio-appje van Dave erin.
4: Axel F.
3: Ja, kijk.
5: Ah, lekker.
3: En dat gaat hem ook worden. We gaan harder dan 130 met de Crazy Frog.
6: Ding, ding. Turn it up. Let's go.
7: Let's go.
8: Let's go.
9: What's going on?

0: another. En talk to you hoorde je de avondshow.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.

0: wordt weer een uitzending, Jarno.
1: Het is niet normaal. Ik hou er niet van om in het begin van het programma gelijk te zeggen wat we gaan doen. Maar we hebben dus een verrassing. Een van de YouTubers van dit moment, die wordt in deze show verrast.
0: Ja, dat mogen we wel zeggen. Hij gaat namelijk iets doen waar hij nu nog geen idee van heeft.
1: Nee, inderdaad. En wij staan ook altijd open voor jouw tips en vragen. Je kan de Slam Inbox altijd gebruiken. Zo kregen wij gisteren een audio-appje binnen van Stoffelo.
2: Ik heb 8 dagen met een vriendin. Ik ken haar van Wordfeud. Weet je, als Scrabble op je mobiel. Maar ja, je weet het, hè. Het houdt nooit lang stand. Dus ik weet niet of mijn relatie ook lang stand gaat houden. Want ze heeft nogal strenge ouders, dus ja. Ze woont nog thuis bij de ouders. En ze is 18 en ze woont in Zwolle.
0: God.
2: Maar wat vind je van mijn vriendin? Laat het even weten. Geef even een cijfer. Ik hoor het wel.
0: Ja, ja, Jarno, ik weet dus wie deze persoon is die dit heeft gestuurd.
1: Ja.
0: En dat is een jongen die, ik denk iets van een verstandelijk beperking is. Mag ik wel zeggen.
1: Het zou kunnen.
0: En die stuurt een foto van dat meisje en het klopt niet. Sounds fishy.
1: Jij voelt nattigheid.
0: Het klopt niet.
1: Het MTV-programma aan jou komt naar boven.
0: Ja, dat tv-programma over die vis.
1: Ja, precies.
0: Catfish.
1: Maar ja. Wil jij nou zo meteen, of moeten wij nou zo meteen degene zijn die dat gaat zeggen?
0: Het voelt niet goed, want deze jongen die wordt gewoon in de maling genomen. En ik vind dat wij daar iets tegen moeten doen.
1: Ja. Dan zometeen Jarno en Jeppe to the rescue.

0: Hij weet dat we bellen.
1: Ja, we gaan het wel volledig anoniem doen. We hoeven niet zijn naam te noemen, niks. Maar we moeten deze jongen wel even voor zichzelf in bescherming nemen. Ja, want ja, het klopt van geen kant.
0: Nee, jij voelt nattigheid. Nee, dan moeten we hem helpen, absoluut.
1: Voelt niet goed.

0: nieuwe editie van de avonturen van Jarno en Jeppe. Frankie Bizzardo en Shinjuku in the house. Zometeen de Mixmarathon Track of the Week komt eraan. Het is een remix van David Guetta, gedaan voor Gotye. Je mag ons altijd appen via de app van Slam of deelnemen in de Twitch, want we zijn ook live te zien. twitch.tv/slamofficial. En gisteren kregen wij van de Slam luisteraar een verhaal binnen. Ik ga even Anoniempje zeggen. Anoniempje, goedenavond. Hallo, daar ben jij die aan de lijn hangt.
1: Hallo.
0: Hey, hallo. Lieve vriend, vertel even kort wat jij gisteren hebt gestuurd naar ons. Want jij hebt sinds kort een vriendin.
1: Ja, sinds kort, ja, dat klopt.
0: Ja, en die heb jij ontmoet via Wordfeud, zei je?
1: Ja, ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat ken ik, ja, dat letterspelletje.
2: Ja, dat heb ik vroeger ook nog wel eens gespeeld, ja.
1: Ja, dat is wel een leuk spel, ja.
0: Ja, nee, absoluut. En sterker nog, het is volgens jou veel leuker dan alleen een woordje leggen. Want je kan er ook een vriendin aan overhouden, blijkbaar.
1: Ja, precies.
0: Ja, en zij is 18. Ze heeft wat foto's gestuurd van hoe ze eruit ziet. Die heb jij gisteren naar de Slam-app gestuurd. En jij wilde eigenlijk weten wat wij ervan vonden, toch?
1: Ja, precies.
0: Hoe oud ben jij eigenlijk, als ik vragen mag?
1: Oh, ik ben 42.
0: 42? Oh, jeetje. Jij houdt van, jongere vrouwen.
1: Ja, we dachten van Patricia Pai doet het ook.
0: Ja, ja, nee, oké. Okay. Goed, ik heb niet het idee dat jij je ook wel onder laten zeiken. Dus je moet niet alles doen wat zij zegt.
1: Nee, maar dat doe ik ook niet.
0: Nee, heel goed. Hartstikke goed. Hey, maar vertel even, neem ons even mee. Hoe heb je haar leren kennen? Hoe ging dat?
1: Ja, gewoon, ik zocht een willekeurige tegenstander. En toen kwam zij voorbij.
0: Ja. Ja. En vanaf, jullie zijn gewoon een paar potjes gaan spelen.
2: Je kan natuurlijk chatten, volgens mij, in Wordfeud.

0: 9 dagen.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En je noemt haar ook al je vriendin, zeg maar, in die korte tijd?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Okay.
2: Ja. En ze, ja, woont ze in de buurt?
0: Nee, Zwolle.
2: Oh, Zwolle. En jij komt zelf uit?
0: Amsterdam.
2: Oh, ja. Ja, dat is wel een stukje rijden.
1: Dat moet je toch allemaal niet willen, grote vriend. Dat is toch een voorbode voor ellende.
0: Nou, dat valt wel mee.
2: Ja, valt het wel mee.
1: Maar mag ik dan de vraag stellen, heb je haar ooit al een keer gezien in het echt?
0: Nee, helaas nog niet, nee.
2: Nee. Oké. Okay. Maar is dat al gebeld, ja, wel?
0: Nee, maar dat gaan we binnenkort wel doen, ja.
2: Oké. Okay.
0: Maar ja, wel goed van.
2: Maatje, luister. Ik denk dat ze niet bestaat. En dat vind,
0: ja,
2: heel,
0: je weet het nooit.
2: Dat vind ik,
0: ja, je weet het nooit, hè.
2: En dat vind ik heel kloot om te zeggen. Maar ik denk dat je een beetje in de maling wordt genomen. En ik wil je daar heel graag voor in bescherming nemen. Want je bent een slim luisteraar. En je hoort bij de slimfamilie. En ik wil je... Ja, ik wil gewoon niet dat jij... dat je domme beslissingen maakt. Dat, straks vragen ze van, kan je eventjes wat geld overmaken? Ja, en dat wil ik je niet aandoen. Dat lijkt me gewoon kloten.
0: Nee, dat heb ik al eens een keer meegemaakt, ja.
2: Oh, kijk.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik. Maar heeft zij het al gevraagd ook, of niet?
0: Nee, dat was een Filipijnse vrouw.
1: Oh, god.
2: Ja, god.
1: Maar lieverd, is het niet beter dat je gewoon iemand lekker ook uit Amsterdam gaat zoeken... waar je lekker mee een kopje koffie gaat drinken... en vanuit daar even kijken of dat het wat is? Want ja, ik heb niet het idee dat dit de manier is om dat te doen.
2: Ik denk het ook niet, vriend.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Ja, maat.
1: Zullen we dat dan afspreken? En dat is niet om jou te willen bashen of zo. Dat
2: absoluut
1: is echt gewoon
2: niet
1: goed bedoeld advies. Want wij hebben liever dat jij een foto stuurt van een leuke giet van 40... waar jij samen mee op het terras zit.
2: Exact.
1: Kijk, dan
0: precies.
1: Dan zeggen wij, bam, 10 uit 10, niks meer aan doen.
2: Ja, en dan wil ik ook even een oproepje doen voor mensen die luisteren en denken van... hey, dit is nou een leuke oprechte vent.
1: Juist.
2: Stuur ons even een berichtje en dan brengen we jou... en brengen we jullie met elkaar in contact. Is dat een idee?
0: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Oké, okay, vriend. Nou.
1: Dus, je gaat nu WordView verwijderen?
2: Nou ja, in ieder geval deze chat...
0: Nee, dat niet.
2: Nee, precies. Nee, maar ik zou deze meid lekker eraf halen... want ik denk dat het Willem uit Waddinxveen is.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Ik heb een heel mooi woord van 7 letters, kutwijf. Dat kan je leggen.
0: Ja, zeker mooi.

0: populairste dancetrack voor deze week. Somebody That I Used To Know. Morgen, nieuwe Mixmarathon Track of the Week wordt bekendgemaakt. En ook een nieuwe Grand Slam. Het zou zomaar kunnen zijn dat we die nieuwe Grand Slam artiest vandaag nog spreken in de avonturen van Jarno en Jeppe. Wie wij al de hele week proberen te pakken te krijgen, dat is onze grote vriend.
1: Ja, onze allergrootste vriend Sjoerd Leon.
0: Ja, die nu ook weer een klein relletje heeft, omdat zijn vriendin in het tv-programma steeds 10 cent wilde gebruiken om naar het wc te gaan. Maar dat ging van het budget, dus dat wilde hij niet hebben.
1: Oh, dat heb ik gemist. Ja, is dat echt zo, ja?
0: Dat is nu weer de nieuwste soap van onze Sjoerd Leon.
1: Oude graaier is het ook, hè?
0: Fantastisch, fantastisch. Ja, daarom, ik vind het een goede maat voor mij. Ik ben ook zo gierig. Nee, we proberen hem al de hele week te bellen in de avonduren. En gisteren kregen wij zijn voicemail. En ik heb niet het idee dat we hem eigenlijk nog vaker moeten bellen, maar...
2: Dit is de voicemail van Sjoerd Leon. Je kunt me boeken op info@mamboeproductions.nl. Wil je een berichtje achterlaten? Spreek dan gerust wat in. Behalve als je een van die achterlijke bent van Slam FM. Die achterlijke Jarno en Jeppe, die hoeven mij nooit meer te bellen en zeker niet te appen. Oh. Laat me alsjeblieft in de rust.
0: Ja, we gaan het toch weer proberen. Nee, ja, we gaan het toch nog een keer proberen. Ja. Show gaat voor.
1: Meezijnders bijmaken.
0: Meezijnders bijmaken. En de Bauza komt eraan. Magnetic binnen een paar minuten.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: De Peter Pickabillies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
12: Maar... denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leven met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: 8:05. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag en er trekt een gebied met buien oosterwaarts over het land heen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen dan enkele buien en is het maximaal 20 graden.
5: Jarno en Jeppe.
4: Zometeen gaan wij bellen met Sjoerd Leon. Kijken of dat hij voor dag 4 de telefoon opneemt. Ook Galantis krijg je na de pauze.

0: Goedenavond met Sorleon.
1: Ja, hij neemt de telefoon weer op.
0: Wie zijn het?
2: Twee vrienden van Slam.
0: Godverdomme! Jano en Jeppe, flikken nou toch godverdomme een keertje op, man. Ik word helemaal scheidsziek van jullie. Elke dag mij bellen, man. Ja? Zijn jullie niet helemaal lekker? Ik ga aangifte doen, ik zweer het. Rot op.
3: Jano, hang maar op.

0: avonturen van Jardo en Jeppe hier op Slam met Afrojack en Never Forget You. Oké, ik geef jou twee opties. Of ik vertel de line-up van de Mixmarathon morgen, of ik vertel jou wat je moet doen om 2 gratis ADE Pro Passes te krijgen.
1: Oeh, dat laatste.
0: Jawel.
2: Ja. Dance 1000.
0: Gaat-ie. Je maakt kans op 2 ADE Pro Passes. Dat betekent dat je naar ieder feestje kan op het Amsterdam Dance Event. Je kan zeggen Awakenings. 10 minuten later sta je bij Audio Obscura. 10 minuten later sta je in de loft. Je kan overal heen.
1: Ieder feestje.
0: 0 euro.
1: Ongekend,
0: ieder feestje. Als jij stemt voor onze grootste lijst ever. De leukste lijst van de radio. Want het bestaat alleen maar uit danceklappers. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Wat zijn die volgens jou? Geef ze door via slam.nl. Maak daar een top 5'je. En zet er even een goede motivatie bij. En voor je het weet, ben jij de koning of koningin van het Amsterdam Dance Event.
1: Maar ik heb hem ook ingevuld. Kan ik dan ook meedoen? Of werkt het niet voor Slam Jocks?
0: Ah ja, goed. Ik zet je wel op de lijst, jongen.
1: Waar
0: wil je heen?
1: Nou, waar wil ik heen? Digital lijkt me wel leuk.
0: Oh, ja, dat is dan net weer festival wat heel moeilijk te regelen is. Maar ga toch maar aanmelden via slam.nl.
1: Ga ik dat doen.
0: Kom maar door met je 5 favorietjes. Heb je een favorietje wat erin staat? Dat je denkt van, nou, Daft Punk hebben we al genoemd.
1: Plastic Dreams.
0: Oh, lekker zeg.
1: Ja, die gaat denk ik wel weer hoog landen hoor, denk je?
0: Ik heb Roller Girl Dear Jessie erin gezet. Vind ik ook lekker.
1: Ja.
0: Nou, kortom, voorzetjes krijg je, maar jij moet zelf even naar slam.nl.

0: Goedemavondshow met Armin van Buuren en Sascha en Everlasting. Ja, zometeen is het zover.
1: Ja, het kan niet heel lang meer duren voordat hij er is.
0: Kunnen we het nu al zeggen of niet voor
1: is
0: de luisteraar?
1: Is hij al in het gebouw?
0: Ja, weet ik niet. Je hebt nog geen belletje gehad, hè, Ruben? Nee, precies. Maar hij weet wel, als hij in het gebouw is, krijgt hij het te horen.
1: Ja, het is wel heel leuk. Ik heb dus ook echt vormgeving voor hem gemaakt.
0: Dat
1: dus ik heb gewoon een eigen uuropener heeft hij. Ja. Dat weet hij ook nog niet. Ja, dus dat is toch hilarisch.
0: Zullen we het gewoon zeggen dan?
1: Zullen we het zeggen?
0: Zometeen wordt in de Slam avondshow wordt iemand verrast met iets wat hij nog nooit gedaan heeft. Dat is een nieuw item op zijn YouTube-kanaal. Dus hij komt hier zometeen een uur lang radio maken.
1: Ja, hij is rood, rond en klein. Ja. En zijn naam is Jordi.
0: Nee!
1: Dat weet je niet!
0: Dat weet je niet, Matt! Zometeen een uur lang Jordi nogmaals in de Slam avondshow. Want we gaan zometeen overtransformeren naar...
2: Radio Jordi! Look at me!
0: En ook Age en R&B komt eraan.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Gooi ze vrouwen.
5: Of friends. Waarom kiezen?
4: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
6: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander.

Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Business. Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
4: Slam.
3: Jarno en Jeppe.
5: Komend uur verandert de Slam avondshow in Radio Jordi. Zometeen met Offenbach, Overdrive, krijg je naar Age. Dit is Ring My Bell.

0: Slam. Jarno en Jeppe. Het is de grootste knuffelbeer van Nederland. Een man die de dikke vandalen kan vullen met quotes als... Tuurlijk, toef, toef, toef en alcohol. Het is een artiest, YouTuber en hij is terug waar het ooit begon bij Slam. Laat je horen van onze grote vriend Jordi Nogmaals.
1: Yes, dankjewel jongens.
0: Daar is hij weer hoor.
2: Jordi, allereerst, hoe is het met je drankkelder?
1: Ja, die... Het is van de week gesneuveld dat ik kocht.
0: Nou, laten we even luisteren, want wij vonden het leuk. Jij belde zomaar in.
3: Wij gaan naar de kelder.
4: Ja. Super.
0: Wat staat daar allemaal?
4: Wat? Dure dingen. Exclusieve dingen.
0: God.
4: Hey, boys.
0: Ja, Jordi.
4: Ik heb ook een bokkenboekje liggen. Is ideaal. Dat is echt een leuke avond hier in de kelder. Hey, waarom drinkt een muis geen alcohol?
0: Waarom drinkt een muis geen alcohol? Geen idee.
4: Ik ben een verzamelaar. Vroeger had je jagers en verzamelaars. Ik ben het alle twee. Toef, toef, toef.
0: Ja. Ja, was mooi dat je even inbelde.
1: Ja, heel leuk. Ik was dit niet mensen om eerlijk te zijn, maar ik vond het wel oprecht grappig.
0: Hoe bedoel je, jij was het niet?
1: Nee, jullie hebben die jongen weer laten komen die vorige keer ook al stond.
0: Welke jongen bedoel je?
1: Ja, met die... De beste imitator.
0: Ja, dat hebben we ook al een keertje gedaan. Ja, nee, zeker. Maar was het een soort inspiratie dat je nu denkt... ja, shit, ik moet thuis ook een drankkelder gaan nemen?
1: Ja. Ik heb een flinke voorraad inmiddels wel door de rijder elke keer mee te nemen. Dus,
0: de beste raad is...
1: De beste raad is voorraad en de plaatselijke avondwinkel is jaloers.
0: Hoppatee. Kijk,
1: ja, hoppa.
0: Ja, juist het. Hey, ik vind het goed dat je er bent. Want eigenlijk is het een beetje opgezet door jouw team. Want je hebt een nieuw concept voor je YouTube-kanaal. Je stapt in het leven van iemand anders. En vandaag ben jij radio-dj.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja,
2: dus je wist nog van niks tot net.
1: Ik wist nog van niks. Ik kom hier aanrijden natuurlijk, wist ik wel... hier zitten de vrienden van Slam. Ja. Maar dat weet je ook nog niet veel, hè?
2: Nee.
0: En wat denk jij dat je allemaal moet doen om radio-dj te zijn?
1: Ik denk dat je de tunes moet uitzoeken.
0: Ja.
1: Het aan elkaar praten. Bijvoorbeeld de files, het weerbericht.
0: Ja.
1: Heel belangrijk.
0: Heel belangrijk.
1: Zeker. Aankondigingen. En op een knop drukken wanneer dat iets ingestart moet worden.
0: Ben je goed met knopjes?
1: Niet per se.
0: Nee?
1: Ik ben ook geen gamer of zo, dus ik ben benieuwd of dat dit allemaal wel goed moet gaan komen.
0: Nou, niet in de slaapkamer? Geen knopjes, niks?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Deurbel?
1: Deurbel, ja. Nee, ik klop altijd.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, laten we even beginnen met stap 1. Want het is al fout, je zit aan de verkeerde kant.
1: Oh.
0: Je hebt geen knopjes voor je, toch?
1: Het toetsenbord en de muis.
0: Kom maar voor het mengpaneel. Kom maar mijn kant op.
1: Ja.
0: Dan ga ik op jouw plek zitten.
1: Oh.
0: Dus dan ga ik wel even de tafel naar beneden zetten. Want jij bent iets kleiner dan dat ik ben.
2: Ja, iets.
0: Dan kan jij bij de knopjes. Kijk eens even. Kom maar eens hier.
1: Ja.
0: Krijg jij deze koptelefoon op?
2: Zo.
0: Kom er maar lekker voor staan. Oké.
1: Ja.
0: Dan mag jij zo meteen deze knop indrukken.
1: Oké.
0: En dan doe je deze schuif naar beneden.
1: Ja?
0: En dan hebben wij, want het is dit uur is het Radio Jordi... dan hebben wij voor jou een jingle gemaakt... en dan is officieel ook jouw show begonnen.
1: Oei!
0: Ja. Dus dan doen we deze naar beneden... en dan mag jij zo die instarten.
1: Yes.
0: Nou, start maar in.
1: Kom maar in. Radio Jordi, daar komt-ie.

0: te doen? Ja, iets naar beneden, daar kunnen we eroverheen praten.
1: Ja.
0: Niet te ver, ja, iets omhoog, nog. Iets omhoog.
2: Iets omhoog?
0: Ja.
2: Ja, kijk, dan kan je hier een beetje lekker praten. Ja. Wat gaan we doen, Jordy?
1: Nou, dan ben ik ook benieuwd naar.
2: Je hebt in het draaiboek gekeken, toch?
1: Oh ja, het draaiboek.
0: Ja, daar staat het open, het draaiboek.
2: Spiegeltje, spiegeltje.
1: Spiegeltje, spiegeltje, ja.
2: Kijk, hoppakee.
1: Een zieke game.
2: Ja, dan had je nu dus een plaat in moeten starten.
1: Oh.
0: Nee, wacht nog maar even. Laten we eerst even een oproepje doen. Als je mee wil spelen met Spiegeltje, Spiegeltje, dan kun je dus dikke vette prijzen winnen.
1: Ja.
0: Dan moet je dus je naam achterstevoren sturen via de app van Slam. Maar ik kan dat nu niet zeggen, want jij bent de DJ. Dus jij moet even een oproep doen aan de luisteraar. Wat moeten ze nu doen om mee te spelen met dat spel?
1: Ja, je naam achterstevoren zeggen en dan doe je zomaar eens mee hier.
0: Juiste.
1: Of zoiets.
0: Juiste.
2: Ja, dat gaat hartstikke goed, man. Ja. Ja, moet je wat mee doen.
0: En dan moet je nu, weer een plaat instarten.
1: Oh,
0: dan moet je deze instarten.
1: Ja.
0: Zo, en dan moet je hem even aankondigen. Dus start je die in, dan heb je 7 seconden om te lullen.
1: Oké, nou, ik druk hem.
2: Ja, druk hem maar op.
1: Daar gaan we!
2: Het is net Stichting Doe Winst niet, hè?

0: leukste spel van de radio. Behalve onze baas, die vindt het een kutspel.
1: Ja, maar ik denk dat ze langzaam wel begint te twisten, hoor, of niet?
0: Nu ze hoort wat de magie van Jordi in dit spel is, gaat het helemaal goed komen. Jordi, wie hebben wij aan de lijn hangen om mee te spelen?
2: Ja, ik heb vernomen Engelbert.
1: Ja, ook wel bekend als Treblegne.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hoe maakt u het, meneer?
3: Goed, en u? Hoe gaat het met u?
2: Ja, buitengewoon goed. Waarom wilt u meedoen?
3: Wat zegt u?
2: Waarom wilt u meedoen?
0: Net gesprek.
3: Ik denk, het gaat een keer leuk worden.
2: Ja, waarom denk je dat?
3: Ja. Omdat het een gezellig spel is.
2: Oké, vooruit. Ja, ik ben benieuwd...

0: Ik ben operator en ik woon eigenlijk in Duitsland en ik leef net over de grens.
1: Oh, wat voor operator? Smooth operator?
0: Nee, geen smooth operator. Ik bedien een kleine machine, zeg maar.
1: Oh, maar dat doen we allemaal wel 's avonds, hoor. Over kleine machines gesproken.
0: Dat is jouw kleine machine. Dat is jouw kleine machine.
1: Ja, nee, dat is ook waar. Dat is ook weer zo. Hey, laten wij lekker gaan spiegelen. Het is heel simpel. Wij laten zo meteen een woord aan jou horen. Dat heeft onze stagiair Ruben ingesproken. Jij moet dat zo goed mogelijk nazeggen. Want daarna ga ik het in de computer spiegelen. En dan gaat Jordi raden welk woord we zoeken.
0: Dat is prima.
1: Is dat duidelijk? Dan laat ik het horen. En dan mag jij los. Je krijgt het twee keer te horen. De eerste opgave.
2: Hwalorgosh.
1: Zo. Nou, nog één keer.
2: Hwalorgosh.
0: Oeh, die is heel moeilijk.
1: Ja, die is moeilijk, hè? Nog één keer?
0: Ik ga hem niet even.
1: Nog één keer?
2: Hwalorgosh.
0: Nee.
1: Zeg maar je moet het nazeggen, lieve.
3: Probeer het even.
0: Ja, dat is
3: probeer het, doe een poging.
1: Doe een poging, nog één keer.
3: Laat
0: hem nog een keer over.
1: Ja,
2: nou komt-ie. Hwalorgosh.
0: Werwaarloos woos.
1: Nou, ik vind het niet slecht.
3: Het is een goede poging.
1: Ja. Ik vond dit niet verkeerd. Ik ben wel benieuwd hoe het in de spiegel zou klinken. Dan krijg je dus dit.
3: Ja.
0: Chocolade.
1: Nou, ik denk het wel. Ik kan er wel chocola van maken, denk ik.
3: Nou, ik helemaal niet eigenlijk.
1: Oké, Jordi, ik ga nog één keertje goed luisteren. Ja.
0: Chocolade.
1: Ja, ik hoor het ook.
0: Ja. Nou hoor ik hem wel. Jordi
1: moet het zeggen. Nou, we gaan het nog één keer luisteren.
3: Hoor je het?
1: Welk woord hoor jij?
0: Chocoladereep. Ik hoor chocoladereep.
1: Ja. En wat denk jij, Jordi?
3: Zou je zomaar kunnen nu dat je het zegt?
1: Nou, laten we even luisteren.
2: Chocolade.
1: Hey!
3: Ja,
1: de eerste is binnen.
3: Ik reken
1: hem hartstikke goed. We gaan er nog eentje doen. Je snapt nog steeds het spel, Engelbert?
0: Ik snap hem.
1: Helemaal super. Daar gaan we.
2: Wash mofa.
1: Nog één keer.
2: Wash mofa.
0: Wash mofa.
1: Vind ik weer niet slecht.
3: Ja, dat vond ik ook goed. Goeie poging, ja.
1: Ik ben weer iets langzamer uitgesproken, maar ik denk dat je het daardoor wel makkelijker maakt voor ons. Nou, we gaan hem even in de spiegel zetten en dan krijg je.
0: Ah, hoe zo.
1: Oeh, die is makkelijker. Eén keer.
0: Ah, hoe zo.
1: Parelshow, maar dat is niks.
3: Wat?
1: Ruben, kun jij een hint geven, stagiair Ruben?
4: Dat kan ik zeker. Je maakt het nu. Je bent het nu aan het maken.
3: Oh, radioshow!
0: Radioshow.
1: Nog één keer luisteren.
0: Avondshow.
1: Ik denk avondshow. Ja.
3: Avondshow.
1: Ja. Zullen we eens luisteren? Als je deze goed hebt, dan ga je er vandoor met de prijzen.
2: Avondshow.
0: Ja! Avondshow.
1: Jordi, wat heeft Engelbert gewonnen?
3: Nou, ik heb geen idee.
1: Nee?
5: Staat in je draaiboek. Staat in je draaiboek.
3: Even kijken.
1: Ja, nee, niet verder. Daar staat hij. Hier, mijn spiegeltje, spiegeltje. Heb je anders zelf iets om weg te geven aan hem? Als je toch
3: nee,
1: niet
3: ik heb helemaal niks.
0: Bedankt.
3: Hey, je hebt een hele mooie mystery box gewonnen.
0: Hey! Dankjewel, mannen.
1: En daar kan dus van alles in zitten, alleen niks van Jordi. Want die heeft niets voor mij te slijten.
3: Het is een mystery box, dus wie weet stop ik er wel iets bij.
1: Hey. Veel plezier, Engelbert, en dankjewel voor het meespelen.
0: Dankjewel, man. Dankjewel, man. Jullie ook bedankt, man.
1: Hoi, hoi. Dan ga ik nu de vetste jingle van heel Radio Nederland instarten.
3: Ja, zeker weten.

0: is de avonturen van Jarno en Jeppe. Dit keer met een eigenlijke takeover. Het is Radio Jordi dit uur, want hij is nog steeds bij ons. Jordi nogmaals!
1: Hey, kijk nu, kijk jezelf, jongens.
0: Ah, je hebt het net hartstikke goed gedaan met dat spelletje. Ja. Je hebt het goed geraden. Eigenlijk doen wij ook altijd random in het programma mop vertellen. Ik weet niet, heb jij nog goede mop nu?
1: Nee, ik shut ze niet aan mijn mouse.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar waarom kom je dan altijd met goede one-liners? Hoe komt dat dan?
1: Ja, die verzin ik eigenlijk ook niet zelf.
0: Oh.
1: Maar die hoor ik dan ergens en ik denk dan van, dit kan wel eens blijven hangen als ik het goed presenteer.
0: Oh. Ja.
1: En dan maak ik er zoiets van.
2: Schrijf je ze dan op of zo?
1: Nee, dan onthoud ik ze en dan maak ik er mijn eigen draai aan. En vaak werkt dat wel.
2: Ja, dat werkt wel, ja.
0: En hou je die dan een beetje bij in je notities of zo?
1: Nee, die blijven gewoon hangen.
0: Ja, precies.
1: Ja, die blijven gewoon hangen.
0: Hartstikke goed. Hoe is het eigenlijk in de liefde bij jou?
1: Ja, gewoon op zijn gemak. Nog steeds single, ready to mingle. Dus aan alle knappe dames die luisteren. Bij deze, stuur me een DM.
0: Nou,
1: ja, ik denk, pak even mijn moment.
0: Ja.
2: Het komt eigenlijk wel goed uit, hè?
0: Ja. Dit. Wij hebben, misschien... Nou ja, inderdaad, als jij nu zoiets hebt van... ik wil wel op date met Jordi, laat het nu even weten via de app van Slam.
2: Ja, dat lijkt me wel een goed idee.
0: Ja.
2: Zullen we dat gewoon doen?
0: Ja. Of 0909-306-363. Wie weet hebben we zometeen gewoon een lekker wijf aan de lijn. Marshmallow komt eraan.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
6: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2UA de buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.
17: Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Zes minuten over 8:30. Welkom bij de Slam Avondshow. Een tijd voor je Slam Weerupdate met Jordi.
1: Yes, vanavond is het bewolkt en een gebied buiten trekt oostwaarts over ons land. Komende nacht wordt het meest droog. En voor enkele opklaringen de temperatuur daalt naar 12 graden. Oei. Vrijdag overdag wordt het maximaal 20 graden. Dus ik zou wel een jasje meenemen. Mensen, ja. Altijd belangrijk.
0: Ja.
1: En in afwisseling van zonnige periodes en wolken. Vooral in het noorden kan nog enkele buien vallen. Maar maakt u zich geen zorgen, na regen komt zonneschijn.
0: Kijk.
1: Er staat een matige wind uit het westen. Ah, dat westen ook altijd, hè?
0: Ja, altijd. Ja.

0: avondshow met Eric Prydz en Call On Me.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe.
0: Let's go. Wat wij hebben omgedoopt tot Radio Jordi, want hij maakt een uur lang bij ons hier radio in de avondshow. Laat je horen voor Jordi nogmaals. Het is toch even goed om te weten dat jij bij de vrouwtjes nog steeds piekfijn ligt. Want wij hebben een paar dates voor jou weten te scoren.
2: Oei, ja, die ik ben
0: hebben,
2: benieuwd.
0: Die hebben wij aan de lijn. Jij mag het zeggen, met wie wil jij op date?
2: Oké. Ja. We hebben er drie hangen.
0: Ja.
2: Laten we eerst eens even gaan naar mevrouw 1.
0: Mevrouw 1.
2: Hallo, mevrouw 1.
3: Hallo.
2: Hallo, mevrouw 1.
4: Ja. Goedenavond.
2: Met wie hebben wij te maken?
3: Je spreekt met Bente.
2: Hallo Bente. Oh.
0: Maar wat vind je de eerste indruk qua stem, Jordi?
2: Ja, ik hoor wel een klein accentje.
0: Oh, wat voor een accentje?
2: Ja, weet ik niet.
0: Beverwijks.
2: Ken ik nog niet thuisbrengen.
0: Oké. Hey Bente, en waarom besloot jij van ik wil eigenlijk wel op date met die Jordi?
3: Nou, ik vind Jordi gewoon zo'n schatje. Als ik hem zie, ja, het is echt zo'n leukie.
2: Ja, maar komt dat door die blonde lokken?
3: Nou, gewoon zijn gezicht, denk ik. Gewoon van het gezichtje.
2: Nou, wat lief!
0: Kijk eens even aan.
2: Dit belooft een hete avond te worden met Bente.
0: Dat wil ik zeggen. We gaan snel naar mevrouw 2. Hallo, met wie?
5: Hoi, spreek met Fleur.
0: Hi, Fleur.
2: Hallo, Fleur.
5: Hallo.
2: Hi. Goedenavond. Hey. Fleur, waar vandaan?
5: Goedenavond. Vanuit Amsterdam.
2: Uit Amsterdam?
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja. Hou je van Amsterdamse meiden? Een beetje Marie Claire'tjes?
6: Ah, ik ben de moeilijkste niet.
2: Nee, je bent de moeilijkste niet. Je suis de moeilijkste niet.
6: Juist.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan gaan we naar mevrouw 3. Hallo?
7: Hoi, met Jessica.
0: Hi, Jessica.
2: Oh, Jessica.
0: Hi.
2: Jessica aan de telefoon.
8: Hey, hallo.
7: Hallo.
8: Goeiedag.
2: Jessica, waar vandaan?
7: Rotterdam.
2: Rotterdam?
0: Oh.
7: Kan je dat niet horen dan?
2: Oh.
8: Oh, nu dat je het zegt.
0: Hey, eerste indruk qua stemmen. Wie valt het meest in de smaak?
6: Ik denk de eerste.
2: De eerste?
0: Mevrouw 1.
2: Mevrouw 1. Nou, je hoort het, Bente.
7: Ja.
0: Ja, je bent op de goede weg.
7: Nou, wat leuk.
0: Ja, lekker. Wij hebben een paar vragen voor jullie dames, die Jordi jullie gaat stellen. Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven en probeer vooral het beste van jezelf te laten zien. Dan ga ik toch een iets sensueler muziekje opzetten.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
2: Oei.
7: Oké.
6: Nu wordt het echt een topshow, hè?
0: Ja, nee, zeker. Jordi, brand maar los met je vragen.
2: Nou, mevrouw 1. Wat zoek je eigenlijk in een man?
7: Ik zoek gewoon een man die gewoon echt een man is, dus die lekker voor mij kan zorgen en... Ja, ik natuurlijk ook voor hem, maar gewoon iemand die gewoon een echte man.
2: Financieel onafhankelijk?
7: Ja, sorry?
2: Financieel onafhankelijk?
7: Ja, ook.
0: Oh,
8: ja, ook. Ja, dan zit ik hier al in de problemen.
7: Oh nee.
6: Ja, dit wordt moeilijk.
0: Oké, okay, nou, we gaan snel door naar de vraag van mevrouw 2. Zeg het maar.
2: Mevrouw 2, ja. Wat is jouw favoriete alcoholische versnapering?
9: Oh, dat is een hele goede vraag. Mijn favoriete alcoholische versnapering, dat zou toch wel een pornstar martini zijn, denk ik.
2: Oei, heel goed antwoord. Heel goed antwoord.
0: Dat vind ik ook een goed antwoord.
2: Ja, die pak ik ook altijd on the side.
0: Vrouwen die
2: on the side. Heerlijk. Ja, die pak ik gewoon voor erbij, weet je wel.
0: En wat nog meer erbij dan?
2: Ja, meestal Baco Chill of...
0: Boswandeling. Ja.
2: Nee, geen boswandeling.
0: Doodse vlugel.
2: Ja, doodse vlugel pak ik ook altijd mee onder de armen.
0: Oké, dit valt dus in de smaak, mevrouw 2. Mevrouw 3, welke vraag heeft Jordi voor jou?
2: Mevrouw 3, wie betaalt de eerste date?
7: Nou, Jordi, ligt dat niet geheel aan de betaalwijze?
2: Dat is een goeie.
0: Dit wordt gelijk...
2: Ze gaan er wel alle drie van in, hè?
0: Wat is jouw favoriete voorkeur qua betaalwijze, Jordi?
2: Ja,
0: zeg het maar.
6: Ik ben de moeilijkste niet, dus ik kan hem ook pakken.
0: Oh, ja. Oh oké. Okay. Gespreid betalen. Dus we hebben het wel echt over pinnen en niet over de benen, zeg maar.
2: Nee, ja. Ja, hoeft niet per se de eerste date.
0: Ja, maar normaal is het niet, hè, om de eerste date te betalen.
2: Nee. Jarno van de Wielen.
0: Normaal
2: is het niet. Ja, jij bent een splitter. Dat is een dood gelijk.
0: Ja, is wel waar. Hey, laten we nog een rondje doen voor een vraag. We gaan weer naar mevrouw 1.
2: Mevrouw 1, doe jij ook al aan een toefje op de eerste date?
0: Zo. Gewaagd.
7: Nee.
0: Nee, bij de
4: derde date pas.
6: Oh, oké, okay, ja.
0: Oef, ik vind, ja. Dan weet je wel meteen waar je aan toe bent.
6: Inderdaad, ja.
4: Minimaal, hè?
0: Ja, oh, minimaal. Oké, oké.
6: Kunnen we altijd de eerste twee overslaan, toch?
0: Ja, de eerste twee overslaan. Ja. Dat je meteen de derde doet. Oké, goed antwoord. De volgende vraag voor mevrouw 2.
6: Mevrouw 2, waar knap jij eigenlijk op af?
4: Slechte kledingstijl.
0: Oh. Oh. Nou, dan zit je bij Jordi goed. Ik heb gezien hoe hij eruit ziet.
6: Ja, vandaag toevallig, maar...
0: Mooie ketting om zijn nek heeft hij. Kokkering eromheen, wat is het?
6: Het is gewoon de normale ring.
0: Oh, het is gewoon de normale ring. Oké, nou, de laatste vraag tot slot.
6: Hoe past die van jou hier in dan?
0: Zeker. Ja, laatste vraag voor mevrouw 3, Jordi.
6: Wat vind je het meest aantrekkelijk aan mij?
4: Jordi... Je mooie rode haren. Ik vind het jammer dat je het hebt geverfd.
6: Ik ben al weken maanden blond.
0: Ja. Ze vindt het jammer dat je het hebt geverfd.
6: Jammer.
4: Ja. Oh. Maar het temperament heb je nog wel, toch?
6: Ja, nou, dat wel, maar nu val ik wel door de mand.
0: Ja, een beetje wel, ja.
6: Ja.
4: Maar
6: waar is
4: het
6: de stagiair?
0: Ja.
6: Vier rood haar.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Oké, mevrouw 3 wordt al een beetje aan een ander gekoppeld. Nou, oké. Wij met z'n allen even voor Jordi ook. Want wij zijn nu maten, dus we moeten hem wel goed advies geven.
6: Ja, nee, dat denk ik ook wel.
0: Wij gaan even in beraad. En zometeen mag jij kiezen, Jordi, met wie jij op date gaat. En diegene mag dan weer een paar vragen aan jou stellen zometeen.
6: Oh, heerlijk.
0: Eerst, welke plaat gaan we luisteren? Goed op je scherm.

0: op de derde. Het is nu aan Jordi de taak om te zeggen met welke vrouw hij op date gaat. We hebben in de race mevrouw 1, Bente. Mevrouw 2, Fleur. En mevrouw 3 was Jessica. Dames, hoe gaat het met de spanning?
1: Nou, wel, ja, ik ben gezonde spanning, hoor.
0: Gezonde spanning?
1: Beter doen.
0: Zijn jullie
1: doen.
0: Allemaal een beetje zeker van jullie zaak?
1: Ja. Okay. Zeker.
0: Ah, kijk eens even. Ja. Kijk eens even. Oh. Nou, dan ga ik het hoge woord aan Jordi geven. Met welke dame ga jij op date?
2: Maakt het een beetje spannend, hè?
3: Yes. Ja, het enige is, ik ben nog niet financieel onafhankelijk.
2: Oh, nog niet.
3: Maar ik ga het er toch aan wagen. Mevrouw 1.
0: Oh!
3: Gefeliciteerd, hè?
0: Bente, Jordi gaat met jou op date, maar jij wil natuurlijk Jordi ook een beetje beter leren kennen. Dus ja. Heb jij nog wat vragen? Even kort nog voor Jordi voordat jullie elkaar voor het eerst gaan zien.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, kom maar door. Wat wil je nog weten van hem?
1: Oké, ben je er klaar voor, schat?
3: Ja, ben ik.
0: Zo!
3: Natuurlijk, schatje.
1: Mooi. Oké, als je mij zou tegenkomen in een kroeg of dergelijke, wat zou je eerste openingsmove zijn geweest?
3: Ja, ik zou gewoon eerst vragen, wil je misschien iets drinken? En dan zou ik aan jou vragen van, hey, zat ik vroeger niet bij jou op school? En dan zou jij waarschijnlijk zeggen nee. En dan zeg ik, nou, je lijkt echt op een meisje waar ik vroeger heel erg verliefd op was.
0: Zo,
1: oh,
0: ja.
1: Oh, wat schattig.
3: Ja.
1: Ik zou er wel voor vallen, denk ik.
3: Jawel?
1: Ja.
3: Hij werkt tot nu toe nog nooit.
0: Nice, oké. Nog één vraag, mevrouw 1.
1: Stel, we zitten samen thuis voor onze eerste date op de bank. Welk nummer zou je opzetten om het nog romantischer te maken tussen ons?
3: Dan zou ik Toef Toef Toef opzetten van...
0: Ja,
3: ja,
0: precies. Ja.
1: Die is wel voorspelbaar.
0: Ja, wel voorspelbaar.
3: Ja, die is wel voorspelbaar. Ja, ik denk dat ik een beslissing ga nemen in de heat of the moment.
0: Oh, goed.
3: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
3: Ja.
0: Nice. En dan heb ik nog een vraag tot slot voor jullie. Waar gaat jullie eerste date plaatsvinden?
3: Dat is natuurlijk bij de Zwarte Markt in Beverwijk. Want daar ben ik nog nooit geweest.
0: Kijk eens.
3: Ja. Primeur.
1: Nou, rondleiding.
0: Ja,
2: rondleiding.
0: Hij komt dus wel naar jou, Bente. Dat is een goed teken.
1: Ja, dat is heel leuk.
2: Ja, dat zie je Jarno niet doen.
3: En we kunnen daar veel kopen, heb ik gehoord.
0: Sorry?
3: En we kunnen daar veel kopen.
0: Veel kopen?
2: Ja. Daar kopen.
3: Ja.
0: Kijk eens even. Kijk, nou, ik kan maar één ding concluderen, maar we hebben een match, jongens.
1: Hey! Wat leuk!
0: Zometeen gaan wij even, want het uurtje van Radio Jordi is eigenlijk voorbij, maar we gaan zometeen even de baas bellen, Jordi, want wij willen weten, ben jij aangenomen nu bij Slam?
3: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het zo checken.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets €200, please.
12: Zei jij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Maxima.
19: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
18: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
19: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
20: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
24: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
25: Zeg het!
24: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
26: De keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
27: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
28: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
29: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
30: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. Bij het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
29: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Slam. Jarno en Jeppe.
7: Zometeen gaan we de baas proberen te bellen, want mag Jordi blijven op Slam, ja of nee?
8: Oei.
7: Wat wil je hebben qua salaris ongeveer?
8: Ja, daar komen we wel uit.
7: Oké, goed zo. Ja, gelukkig maar.

0: Calvin Harris en John Newman en Blame in de avonturen van Jarno en Jeppe. Wat eigenlijk is omgedoopt tot Radio Jordi vandaag.
1: Yes.
0: Zal ik nog even die jingle erbij pakken?
2: Ja, een waanzinnige jingle.
0: Ja, want
2: zeg ik het zelf.
0: We doen het wel goed, hè?
2: Ja.

0: kost dit om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Dagenwerk.
0: Hey, laat ik eerst even aan je vragen, maat. Hoe vond je het zelf? Want je bent ineens omgedoofd eigenlijk tot radio-dj. Zou je dit vaker willen doen, of niet?
3: Ja, uiteraard. Ik vond het heel leuk, heel gezellig, veel gelachen. En ja, daar hou ik van natuurlijk.
0: En jij hebt de partner eraan overgehouden.
3: Ja, wie weet, een toekomstige vrouw. Ja, wie zal het zeggen?
0: Ja, nee, dat
2: Bente
0: is...
2: en Jordi, dat klinkt toch als een match made in heaven?
0: 100%, 100%. Ja. Hey, dan is er nog één ding wat wij moeten checken. Want ja. Kijk, wij kunnen wel willen dat jij onze nieuwe collega wordt. Maar wij hebben natuurlijk een baas.
3: Ja.
0: En we hebben één van die twee bazen hebben we aan de lijn gekregen. Okay. Dat is Joost. Joost, goedenavond.
4: Mannen, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Joost zal het weten. Vertel het eens, Joost.
4: Ja, nou, ik wilde eigenlijk voorstellen of jullie volgende week misschien een avondje vrij willen. Want dit is een match made in heaven, jongens.
0: Nee! Ja, dit klinkt goed. Als je het een cijfer mag geven, Joost, hoe goed heeft Jordi het gedaan voor zijn demo? Want zo
4: kijk, we moeten natuurlijk jonge vrouwen proberen te bereiken met de uitzending. En als je er hoort dat hij gewoon matches on air maakt, dan hebben we dus goud in handen met deze jongen.
0: Ja, kijk.
4: Dikke voldoende.
0: Lekker zeg.
2: Wow.
0: Lekker zeg. Jordi, dan is er nog één vraag. Wat wil jij verdienen?
3: Ja, wat wil ik verdienen? Ja, hoe vaak moet ik
4: aanschrijven? Blanco check, jongens, blanco check.
3: Blanco check, kijk aan, hoppa. Blanco check en de Tesla, we zijn erbij.
0: Hey, Joost, oké, we hebben een nieuwe collega. Ik vind het heel dik, join the club.
3: Top.
0: Nog één vraag had Jordi aan de grote baas, en dat was... Want we kunnen niet verder voordat er iets gedraaid werd, toch?
3: Ja, ik wil toch nog even mijn eigen plaat instarten voordat ik hier weg ben.
4: Eén keer, dan ga ik hem naar de wc.
3: Ja.

0: Grand Slam deze week, John Summit en Don't Believe It. Ja, en dit is de oude Grand Slam, maar we hebben de nieuwe.
1: Ja, we hebben hem in handen.
0: We hebben hem in handen, we weten wie het is en we gaan zo meteen met diegene bellen.
1: Ik ben benieuwd hoe hij of zij gaat reageren.
0: Ja, maar dit is de eerste plaat die hij of zij ook uit heeft gebracht. En dat maakt het wel heel bijzonder.
1: Sterker nog, volgens mij is de plaat nog niet eens uit. Morgen pas, toch?
0: Nou, kun je nagaan.
1: Zo, jongen,
0: en zometeen krijg je hem dus in de avondshow al.
1: Zit er bovenop!
0: En zo is het. Zometeen ook Mike Perry, The Ocean komt eraan. En ook YouGel binnen een paar minuten.
1: Heerlijk.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets €200, please.
10: Zei hij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit.

0: in. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglevende kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Het is exact 9:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag, kan het nog worden. Of ja, een dag, noem het maar eigenlijk een nacht. Hè. De temperatuur die daalt af naar een graad of 12. Morgen dan maximaal 20 graden. Een mix van zon en wolken. En in het westen, daar heb je nog kans op een buitje.
4: Jarno en Jeppe.
3: Met zometeen Lies Sarah aan de lijn voor haar nieuwste track.

0: ex-Grand Slam van Miley Cyrus en Bass Portrait.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
0: 18 jaar na de release is dit ineens weer een hit geworden. Niels de Lange is So Incredible. En hoe maak je zo'n hit nou groot? Precies, door influencers. Maar niet op de manier waardoor je denkt, want zij maakte geen filmpje, maar gewoon een hele remix van deze hit. En we gaan hem draaien op Slam. Laat je horen voor de Rapunzel van de DJ scene. Laat je horen voor Lisa.
2: Hey,
3: Lies, ben je nou met de trein? Heb je geen mooie leasebak? Heb je geen mooie leasebak?
2: Ja, ik heb zeker een mooie leasebak, maar ik ben vandaag met de trein. Het leek me handiger naar Utrecht met al die files.
0: Ja, je hebt er alles gelijk. Want je moet zo meteen draaien. Je gaat gelijk door.
2: Nee, niet eens. Ik ga niet draaien, maar ik ga wel naar een feestje. Ik ga naar een soort mini-rave, volgens mij. Oh. Dus we gaan het meemaken.
0: Maar jeukt het dan niet dat je naar een rave gaat en je mag je eigen USB er niet inpluggen?
2: Nou, ik heb ze natuurlijk wel meegenomen.
0: Ja, hey, ja, dat zijn de echte. Dat zijn de echte DJ's, absoluut. Hey, So Incredible is na 18 jaar ineens weer een hit door TikTok. Wanneer wist jij van, hier moet ik zelf wat mee gaan doen?
2: Nou, kijk, ik ben natuurlijk een TikToker through and through.
0: Ja, ja.
2: Dus ik was wel al langer dat ik wel aan het zoeken was naar toch een manier om dat dan samen te brengen. En misschien toch op een TikTok-trend te kunnen springen. En daar gewoon een dance-track van te maken. En dit ging zo snel. Zo hard ineens. En ik moet zeggen, ik hou heel erg van die nostalgie van oude nummers. Ik ben ook echt iemand die zo'n oude playlist aan kan zetten. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dit was gewoon te logisch.
3: En wat maakt dit dan een echte Lissara remix?
2: Wat maakt het? Nou, het is natuurlijk sowieso de eerste. Dus dan heb je misschien nog niet een speciale Lissara sound. In die zin is dit natuurlijk de eerste keer. Dus dat gaan we nu meemaken, wat nou mijn specifieke sound is. En dat gaan we natuurlijk vanavond allemaal horen als die uitkomt. Maar ik vind het gewoon heel lekker dat je echt een track die je mee kan zingen. Want dat vind ik zelf heel gezellig. Maar ik hou ook echt van een beetje tempo erin. Dus dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Want iedereen kan dit nummer meezingen. Echt iedereen en zijn moeder. Maar je kan hier ook gewoon straks echt lekker een beetje op feesten gewoon.
0: Ja, en wanneer besloot jij dan dat je ook echt de studio in wilde? Want je ging van influencer naar DJ zijnde. Kijk, daar vindt iedereen wat van. Maar nu neem je het zo serieus dat je gewoon ook echt platen gaat maken.
2: Ja, we hebben eigenlijk nu bijna een jaar geleden platencontract getekend met Warner. En ja, daarvoor wist ik natuurlijk al dat ik het wilde. Want daardoor kwamen we uiteindelijk bij Warner/Spinning terecht. En ik ben gewoon een paar keer de studio ingegaan met ook vooral vrienden van mij. En toen dacht ik, het is gewoon ook een logische stap. En ik wil ook gewoon graag dat mensen zien dat ik dit serieus neem. Dus ik wil er gewoon echt wat van maken. En niet alleen maar een influencer zijn die af en toe een plaatje draait. Dus dan is dit wel echt een logische volgende stap natuurlijk.
3: Ja, dat zeker. Heb je nog wat gehoord van Ilse de Lange zelf eigenlijk?
2: Nou, ik heb haar persoonlijk niet gesproken, maar mijn team uiteraard wel. Want ik kan niet dit nummer uitbrengen zonder haar goedkeuring. Ja. En wat ik ervan heb begrepen, is zij ook mega enthousiast.
3: Zo is dat.
0: Lekker. Nice. Maar als jij op een gegeven moment weer ergens staat en je gaat die plaat rammen, dan moet zij wel een keertje opduiken op een of ander vet feest met de mic van hier is ze.
2: Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop als zij dit ziet, dat we dit eventjes in gang kunnen zetten. Ja,
0: 100%. En zij is hier sowieso. Dat vindt zij zo leuk. Dat vindt zij hartstikke leuk.
3: Dat gaat 100%
0: doen.
3: Ja. Oh, wat een leuk nummertje. Ja.
2: Ik weet niet of ze dat nog leuk vinden als jullie er
0: Hey, wat wil je eigenlijk nog zeggen tegen iedereen die zegt van een influencer kan geen DJ worden?
2: Weet je wat het is? Ik snap de visie en ik snap dat mensen het moeilijk vinden om te accepteren. Tegelijkertijd denk ik, jongens,

0: leven na het leven. Ik ben ook maar gewoon een meid van 25 en ik probeer gewoon wat moois te maken van mijn leven. En ik zou zeggen, doe dat lekker ook.
1: Kijk, inderdaad.
0: Ik bemoei me niet met jou, bemoei me niet met mij. Als je het leuk vindt, vind ik het heel leuk als je met me komt feesten. En als je dat niet leuk vindt, dan doe je dat lekker niet.
1: Bam.
0: Ja, het is nog that deep gewoon.
2: Ja. Ja, nou, inderdaad. En jij zegt het heel goed. Je bent een meid van 25, je doet gewoon wat je leuk vindt. En dit is wel even een ander dingetje wat ik je nu ga vertellen. Want wij hebben groot nieuws. Vanavond komt die plaat uit. Die remix van Incredible, dat is jouw eerste plaat ever.
0: Dit is mijn eerste plaat ever, ja.
2: Ik mag
0: spannend trouwens.
2: Ik mag jou bekendmaken dat jouw eerste plaat komende week de meest gedraaide en populairste track wordt op Slam. Die wordt Grand Slam.
0: Niet!
2: Oh, er wordt geknuffeld! Ja!
0: Oh, dat is echt heel ziek! Nee!
1: Ja, ja, gefeliciteerd!
2: Gefeliciteerd!
0: Oh, echt?
2: Ja, ja, wij hebben besloten van dit is de track. Ach,
1: Och, niet huilen, meid! Blij zijn!
0: Nee. Ja, ik ben ook heel blij, maar ik vind het gewoon heel spannend!
2: Ja, maar dat is het ook! Maar je doet het toch fucking goed! En dit is jouw beloning! Ja. Het is gewoon een goede track en ja, dit is meest gedraaide track op Slam. De titel, de hoogste titel die je binnen deze hut kan halen.
0: Man.
2: De Grand Slam, die is voor Lisara.
0: Wat lief, dank jullie wel.
1: Hey,
0: oh,
1: ga ik vanavond even heel goed vieren.
0: Ja, ik ga even raven zo, jongens.
2: Ja, juist.
3: Slam. Grand Slam.

0: One Republic en David Guetta hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. En I don't wanna wait. Morgen is het weer zover. Nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Je weet al wat de Grand Slam wordt. Dus dat heb ik al verklapt. Maar dat maakt niet uit.
1: Verklapt.
0: Lissara, die lievert aan de lijn. Die heeft gewoon met de eerste track ooit een Grand Slam te
2: pakken. Blij dat ze was, hè.
0: En morgen de Slam Mix Marathon met een waanzinnige line-up. Nico Marano morgen. Joel Corey, Samveld, Malief. Jazeker. Gusto en Let's Carpool.
2: Damn.
0: Mix Marathon Request komt er ook aan. Mr. Belt en Weasel. Een uur lang Jochem Hamerling is er.
2: Ah, gezellig.
0: Ik ga ervan uit even dat dat live is. Claptone, Medusa en de Mix Marathon Chart. En we hebben s'nachts nog Azuro. De hele line-up. Check je via slam.nl. Ik ga onze grote vriend weer draaien. Reinier Zonneveld, zijn nieuwste met Nicky Romero.

0: Ja, Ruben, het was weer chaos vandaag, hè? Chaos.
1: Dat kan je zeker wel zeggen,
0: ja. Voor mij ben jij hartstikke druk geweest vandaag.
1: Nou, sterker nog, ik ben nu nog steeds bezig met allemaal dingetjes knippen, dingetjes typen en alles. Dus ik ben hartstikke druk bezig. Wel grappig, gisteren kwam Vrede, de grote baas, kwam naar mij
0: grote
1: toe.
0: Grote baas, ja.
1: Die zegt Ruben, geven de jongens jou wel genoeg werk om te doen? Verveel jij je niet af en toe? En ik zeg, nou, maak je maar geen zorgen, dan komt het goed. En ik vind het echt heerlijk om te doen.
2: Nou, goed zo. Kijk,
1: ik ben liever bezig met dit dan dat ik iets anders doe of stil zit. Dus ik vind het helemaal fantastisch.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat ik tot nu toe echt blij met je ben. Want
1: dat vind ik heel lekker om te horen.
0: Ik heb hiervoor bij de videoafdeling gezeten. En ik hoop niet dat ze luisteren, oud-stagiaires. Maar ik heb een paar draken van stagiaires voorbij zien komen, hoor.
3: Mijn vorige stagiaire was echt niks, hoor. Judas!
1: Heet hij zo, Judas?
3: Hij heet er zo, ja. Grappig, hè?
1: Nee, echt?
3: Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee. Je handelt toch naar hoe je genoemd wordt.
1: Ja.
3: Nee, maar jij bent echt een topper.
1: Nee, super. En het is pas nu 3 weken. En de komende 4,5 maand ben ik hier nog.
3: Nou, dat zou ik dan weer niet zeggen.
1: Hoop ik, hè? Hoop ik. Nee, ik ga nog heel veel dingen leren. Dus ik kan steeds meer dingen doen, hoop ik.
3: Ah, lekker.
1: En dan ga ik jullie allemaal ondersteunen, allemaal helpen. En ik komt helemaal goed, zeg ik.
3: Hartstikke goed. Dit was hem weer, de avonturen van Jarno en Jeppe.
0: Ja, een week zit er weer op.
3: Ja, morgen of volgende week wordt het hartstikke druk. De avondshow gaat door. De ochtendshow ook, hoop ik. Je weet nooit wat er kan gebeuren.
0: Nee, je weet niet wat er kan gebeuren.
3: Ik heb geen goed voorgevoel. Maar dat zien we volgende week wel.
0: Ik ga duimen voor je, maatje.
3: Ja, lief. Dankjewel. Ja. Zie je, gebeurt het weer. Zie je? Ik start hier soms een drone in en dan ineens is die weg.
0: Techniek

0: Ik heb de techniek even gemaild.
1: De tijdcode?
0: Ik heb de tijdcode heb ik opgeschreven. Dat gaat naar de techniek toe.
1: 21:57.
0: Ja, ik schrijf hem op.
2: Kijk, eigenlijk is lekker. Wij zijn er volgende week weer.

0: saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Gooise vrouwen.
6: Of friends. Waarom kiezen?
7: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
8: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland Basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.

0: 18+. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
3: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Is het echt serieus?
13: 7,
14: wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks. AIOU.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Juice Day and Sam Harper. Just a little.

0: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clemens Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen.

0: uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
0: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mau P, just a little bit more. Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 18 plus, speel bewust.
0: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
0: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet.
7: Gaat hard.
2: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. In de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Zeeland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmello en Cameron Whitcomb. Hollow.
0: New.
1: Warmer music. Robin Schulz and Walter Matt.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.